Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Oudeke.
1: Ja, ja, Oudeke.
2: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

telt er vandaag in Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Wat advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Celstraffen geëist tegen deelnemer en organisator van illegale straatraces in Lelystad. En Almere remt de ontwikkeling van opvanghuizen voor Oekraïners af. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Flevoland is wakker.
4: Ja, ik was ook al heel vroeg wakker, dus ik dacht ik begin gewoon gelijk. Goedemorgen, het is donderdag 24 september. Welkom bij Flevoland is wakker. Leuk dat je er weer bij bent. Onze verslaggever was gisteren bij een rechtszaak over een straatrace in Lelystad, waarbij een dode viel. Straks hoor je de eis.
1: En we hebben het over een bijzondere machine die boeren met notenbomen kunnen gebruiken.

0: sterren uit binnen- en buitenland maken je wakker. Somber uit New York, maar we begonnen met Rondé, gewoon uit Nederland.
1: Ja, en tegen een man uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is gisteren 8 maanden onvoorwaardelijk celstraf geëist.
0: Een man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd moet van het Openbaar Ministerie een 30 jaar de cel in. Verslaggever Marielle Bakker volgde de zaak.
2: Het was een langdurige zitting in Lelystad. De ouders van de 18-jarige Amir, het slachtoffer, waren aanwezig en hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Door alle verklaringen en een filmpje wat de rechter liet zien werd duidelijk dat 2 juni 2024... een illegaal drift- en crossmotor-evenement was wat in een nachtmerrie veranderde.
3: Er waren zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig. Het was gezellig, er werd gebarbecued, alcohol gedronken, er werd gebloot. Ondertussen werd er gedrift op het asfalt met verlengde motoren en deels werd er gemotocrossed op een onvaartgedeelte. En dan gaat het gruwelijk mis.
2: Volgens de officier van justitie gaf de 36-jarige Rotterdammer het startsein aan een 32-jarige Schiedammer dat hij kon gaan driften. En op een filmpje was te zien dat hij wegreed, hij drifte en vervolgens kwamen er 3 motorrijders uit de tegengestelde richting op hem af. Hij week uit en helaas week ook Amir, de 18-jarige, die uiteindelijk slachtoffer werd, week ook uit in dezelfde richting. En een ongeval was niet meer te voorkomen. De 18-jarige Amir overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het verdriet voor zijn familie is onbeschrijfelijk.
3: De officier van justitie eist 8 maanden cel voor de motorrijder, de drifter, en 1 jaar rijontzegging. De organisator, die zichzelf meer als verkeersregelaar ziet, hoorde 6 maanden cel tegen zich eisen.
2: De ouders van Amir realiseren zich dat geen enkele straf hun zoon kan terugbrengen. In een slachtofferverklaring zegt de vader dat hij zijn zoon heel graag voor 1 keer nog wil vasthouden. Maar hij weet dat dat nooit meer zal gebeuren. De ouders en de broers zullen Amir altijd in hun hart blijven dragen. De advocaten van de verdachten willen vrijspraak voor hun cliënten. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.
0: Marielle Bakker. Straks het weer met Johnny Willemsen.

0: Nog even wachten. Dan komt de zon weer op. Azor de Laat, je hoorde Todd Rundgren. Kwart over zes.
1: Ja, over de zon gesproken. We gaan naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, vandaag wordt een zonnige dag. Blijft dat ook richting het weekend zo?
2: Goedemorgen. We staan inderdaad aan de vooravond van een lange, stabiele periode met mooi zomerweer. Nou, vandaag wordt eigenlijk de eerste dag uit die serie. Afgelopen nacht zijn er een paar buien gevallen. Maar vandaag schijnt de zon flink. Ontstaan er ook nog wel wat stapelwolken verspreid over onze provincie. Maar het blijft overal droog. En daarbij zien we vanmiddag temperaturen rond een graad of 19. Nou, dat zijn eigenlijk heel normale waarden voor deze tijd van het jaar. Maar het wordt warmer, want de komende dagen draait de wind naar het zuiden en gaat die temperatuur steeds verder omhoog. Morgen komen we uit op zo'n 21 graden, ook dan schijnt de zon volop. En zaterdag kan het op sommige plekken al 23 graden worden. Dan verschijnt er in de loop van de dag wel wat meer bewolking, maar het lijkt overal droog te blijven. Nou, ook zondag en begin volgende week zien er nazomers uit met veel zonneschijn. In de loop van volgende week ook wel toenemende kansen op een paar buien. Maar die temperatuur blijft voorlopig echt aan de hoge kant, met waardes tussen de 20 en misschien lokaal wel bijna 25 graden.
1: Johnny Willemsen, dankjewel.

0: onze Johnny is altijd heel gewoon gebleven. I don't want to be a hero. En dan wat berichten van buiten Flevoland, Daisy.
1: Ja, want steeds meer werknemers zitten thuis door stress. Dat komt in alle beroepsgroepen voor. En stress zorgt niet alleen voor meer uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
2: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
1: Ja, in 5 jaar is het aantal stressklachten met de helft toegenomen.
0: De meeste gemeenten geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en wijzen op de beperkte capaciteit om te handhaven. De gemeenten die wel de intentie hebben om ontheffingen te verlenen liggen vooral in het noorden van het land. En al die gemeentes zijn gebeld door nu.nl.
1: Nieuwe digitale grensbewaking moet terroristen afschrikken, ongewenste vreemdelingen, weren en valse paspoorten opsporen. Maar een 30 jaar na de invoering van dit systeem is het chaos alom. Op Schiphol is de situatie dag na dag kritiek, schrijft het Parool. En op Schiphol liepen begin deze maand de wachttijden voor paspoortbalies dag na dag op tot ver boven een uur, met een uitschieter tot 110 minuten.
0: Vrouwelijke politici zijn eensgezind in het afwijzen van illegale nepseksfilmpjes die over het internet zwerven. Ze willen zichzelf en andere vrouwen daar beter tegen beschermen. Maar nog belangrijker, ze willen de daders heel duidelijk maken dat alle grenzen worden overschreden, meldt het AD vandaag. Concreet pleiten de vrouwen voor 3 dingen. Allereerst voor een nieuw meldpunt, waar slachtoffers op een laagdrempelige manier melding kunnen maken en waarop ze meteen makkelijk aangifte kunnen doen. Daarbij willen ze het aankomende uitkleedverbod, dat is een verbod om via AI iemand naakt op beeld te laten verschijnen, meteen keihard wordt gehandhaafd. En, punt 3, ze vinden dat er een landelijke campagne moet komen om het bewustzijn rond deepfakes te vergroten. Aldus het AD vandaag.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man uit Schiedam. Hij zou 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt bij een straatrace in Lelystad. Ook mag de verdachte 2 jaar niet rijden. De organisator van de straatrace, een man uit Rotterdam, hoorde een 1/2 jaar cel tegen zich eisen. Almere trapt voorlopig op de rem bij de ontwikkeling van 2 opvanglocaties voor Oekraïners. Vergunningsaanvragen worden teruggetrokken. Omwonenden waren nog niet geïnformeerd. De gemeente betreurt de verwarring. Almere is een beeld voor een 2e gevangenis, een waar het regime minder streng is. In zo'n gevangenis mogen gevangenen zich binnen de muren vrijer bewegen. Almere was al een beeld voor de heropening van het cellencomplex op de Vaart. Flevolandse studenten hebben gewerkt aan een ontwerp voor een notenoogstmachine. Steeds meer boeren hebben notenbomen op hun land staan, maar de oogst kost veel handjes. Deze student vertelt dat ze ook over de duurzaamheid hebben nagedacht.
2: Nou ja, ik denk dat de meesten het gaan tijdens het proces, tijdens het oprapen het al reinigen. Maar dat kost, vinden wij, te veel energie. Dus dat willen wij pas bij de schuur gaan doen, zodat je daar de stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen kunt gaan gebruiken.
1: Het ontwerp hoort bij een wedstrijd. Zijn groepje, die je net hoorde, won en kreeg €500. Ook wordt gekeken of het idee werkelijkheid kan worden. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend.
4: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag heel fraai uit voor deze tijd van het jaar. De zon schijnt flink, daarbij ontstaan vanmiddag ook een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. Middagtemperaturen rond 18 graden en daarbij staat de meest matige noordwestelijke wind. Nou, morgen ziet het er nog veel zonniger uit, dan is er helemaal geen bewolking boven ons hoofd. Het blijft dan overal uiteraard droog en de temperatuur komt wat hoger uit dan vandaag met 20 tot lokaal 22 graden.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Het was een mooie avond. En de nacht kwam er ook bij. Eric Clapton, we zongen het allemaal.
1: Studenten van verschillende Flevolandse opleidingen hebben gewerkt aan een ontwerp voor een notenoogstmachine. Steeds meer boeren hebben notenbomen op hun land en het oogsten kost veel tijd. De machine die jongeren ontwerpen wordt op een bestaande robotgrasmaaier gezet.
0: Marga Kleinswormink is van Landmakers, een duurzame landbouworganisatie. Zij legde uit wat precies de opdracht was aan de studenten.
2: Nou, deze jongens en meiden die willen we uitdagen om een module te maken op een bestaande robot. Een robot die nu kan grasmaaien. Dat er op die robot een module komt die de noot kan rapen, kan opslaan. En vervolgens geheel autonoom bij een kubuskist, dat is helemaal ideaal. Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met kubuskisten. Dat die daar de bak kan legen met noten.
3: Ja, ja, wij twee zijn van Veerda uit Emmeloord en jullie zijn van RUC Almere.
4: En wat is jullie geniale idee?
3: Ja, een notenraper. Ja, hebben we hier een tekening hè? Ja, wat maakt hem nou bijzonder? Nou, ja,
4: oh, we krijgen een hele mooie tekening te zien nu.
3: Kijk, hier hebben wij een borstel. En die wordt aangedreven door een loopwieletje. Waardoor dat hij gaat draaien. En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraapmachine die je op de golfbaan hebt. Zeg maar hier op een bandje. Die brengt het naar boven naar een rolzeef. En dan rolt het overheen en dan vallen de blaadjes en de rommel er tussenuit. Bij een circa gewicht van ongeveer 300 kilo moet hij naar zijn lege station gaan. Dus dat.
5: Nou ja, wij hebben bedacht eigenlijk een rol met rubberen soort van vingers erop. Waar de noten tussenin klemmen. Dat was al bekend van een looprooier zijn waar je met de hand achterloopt. Een notenraper. En wij hebben die omgebouwd naar een opbouwer op de autonome trekker.
4: Ik sta hier met Jan-Dirk van der Tol. Hij is de directeur van het bedrijf dat de grasmaaier in zijn assortiment heeft, waar de studenten een opzetstuk voor aan het bedenken zijn. En als het werkt, dan gaan jullie het ook echt toepassen, heb ik begrepen.
6: Ja, de markt in Nederland wat betreft notenteelt, die is heel sterk groeiende. En daarom is er gezien het arbeidstekort in de markt, vooral in de agrarische markt, ook echt behoefte aan automatisering en robotisering. Dus als hier goede ideeën uitkomen, dan gaan die ook zeker in de praktijk toegepast gaan worden.
7: Mijn naam is Wessel en ik zit op Eres Hogeschool de Rond en ik doe opleiding agrotechniek en management.
4: En wat maakt jullie ontwerp zo bijzonder?
7: Nou ja, ik denk dat de meesten gaan tijdens het proces, tijdens het oprapen het al reinigen. Maar dat kost, vinden wij, te veel energie. Dus dat willen wij pas bij de schuur gaan doen, zodat je daar de stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen kunt gaan gebruiken.
4: En hoe vond je het om dit te doen?
7: Ja, wel interessant. Ja, wel even leuk om daarover na te denken.
4: En ook een mooi idee dat het misschien echt gemaakt gaat worden.
7: Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
4: Ik wens jullie veel succes.
7: Hartelijk bedankt.
1: Ja, en er is goed nieuws voor Wessel, want zijn groepje won namelijk de ontwerpwedstrijd. Ze hebben €500 geworden en er wordt dus gekeken of hun idee ook echt uitgevoerd kan gaan worden.

0: liedje dat met het WK voetbal had te maken. Die Die van Shakira. Zometeen, wat heb je gisteravond toch gemist op radio en tv? Daisy, wat heb je gevonden?
1: Ja, jij noemde het WK voetbal, maar we gaan kijken naar het WK wielrennen. En we gaan het hebben over dialecten.

0: heerlijk en morgen wordt fantastisch. Gisteravond, wat hebben we toen gemist op radio en tv? Dixie, ja. We praten de luisteraars bij.
1: Zeker. In Nieuwsuur ging het over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump. Bij het staatsbezoek is een van de belangrijkste onderwerpen kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI. Ze willen elkaar namelijk economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen is technologie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij kent deze twee landen goed en zegt dat er veel op het spel staat.
2: Zowel Xi als Trump zeggen, wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van wat bedoelen ze nou precies en wat wil iedereen nou precies.
1: Ja, onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
2: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie, maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren en ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
0: In Met het oog op morgen was aandacht voor het WK wielrennen van 2032. De internationale wielerbond UCI heeft bekendgemaakt dat die in India plaatsvinden. In januari werd al een wielerronde in het land gereden, de Pune Grand Tour. Diplomaat en wielrenner bij het Universe Cycling Team, Rick Nobel, deed daaraan mee en stapte ook al eerder op de fiets in India.
3: Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt dan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
0: Voor grote wedstrijden trekt India alles uit de kast.
3: De Pune Grand Tour met 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd. Alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wil er absoluut zeker van zijn dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
0: Ja, dat is dus een 32 in India. Wat dichter bij huis, in 2034 is het in Groningen en Drenthe.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor dialecten. Waar een Groninger afscheid neemt met mooi, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe Atlas van het dialect in Nederland is dat allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkt eraan mee en legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
4: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek je voor geeft, daar komt het op neer.
1: Ja, dan wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds meer op en namen dus eigenlijk ook woorden van elkaar over.
4: Je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden, om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
1: Ja, dit was gisteren op Radio en TV.

0: het gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben een fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. De
2: Oudekken. Oudekken. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke

0: Dit is Flevoland.
1: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met puskisten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraadmachine die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Celstraffen geëist tegen deelnemer en organisator van illegale straatraces Lelystad. En Almere remt ontwikkeling van opvanghuizen voor Oekraïners af. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
10: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
9: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
11: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt, echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
9: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, zometeen spreken we met de oprichter en voorzitter van een nieuwe landelijke partij. En die komt uit Almere.
7: En je hoort welke celstraffen er zijn geëist tegen een deelnemer en organisator van de illegale straatraces in Lelystad.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: dit jaar op Flevoland. All about the money. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Resoluut is een nieuwe landelijke politieke partij die zich als centrumrechts profileert. De partij is inmiddels officieel geregistreerd bij de kiesraad.
0: Oprichter en voorzitter is Vince Tossey en die komt uit Almere. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Wat was voor u de reden om een landelijke politieke partij op te richten?
2: Ja, de reden waarom ik die ben opgericht is eigenlijk omdat ik steeds vaker het gevoel kreeg dat in politiek veel beloofd wordt en dat er daarna eigenlijk de uitvoering ontbreekt. Ik miste een centrumrechtspartij die dat combineert met een sociaal hart. Dus streng waar dat nodig is, maar ook een overheid die verantwoordelijkheid neemt.
1: En waarom dan niet beginnen met een plaatselijke partij?
2: Dat heb ik in eerste instantie ook geprobeerd. Ik miste daar te veel aansluiting bij. En ik besloot uiteindelijk om toch te kiezen om zelf iets te beginnen.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is al best druk op rechts. Waarom sluit u zich niet aan bij een van die vele partijen die daar zitten?
2: Dat is een terechte vraag. Het is namelijk zo dat wij proberen de verschillende keuzes met elkaar te combineren. Eigenlijk een combinatie die we nu niet zien, die we nu missen. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat werken meer moet lonen, migratiebeheer is waar is, een overheid die verantwoordelijkheid neemt over belastinggelduitgaven. Maar tevens vinden wij ook dat de overheid zelf sociale huurappartementen moet laten bouwen bijvoorbeeld.
1: Ja, en een partij oprichten, dat kunt u niet alleen. Hoeveel medestanders heeft u al?
2: Op dit moment hebben wij 4 leden en tevens heb ik ook een penningmeester en secretariaat.
0: Dat is toch heel pril allemaal? Kunt u dan al meedoen bijvoorbeeld bij de statenverkiezingen volgend jaar?
2: In principe, als we genoeg handtekeningen kunnen verzamelen, zou dat kunnen. Op dit moment is dat nog niet zo, omdat we nog echt vrij klein zijn. We staan echt nog bij het begin van deze partij. Dus ja, we hopen het langzaam goed te kunnen opbouwen om dat uiteindelijk wel te kunnen doen.
0: En anders richt u zich dan op de komende Tweede Kamerverkiezingen?
2: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Dank u wel voor de toelichting, Vincent Tossey uit Almere, oprichter en voorzitter van de nieuwe landelijke partij Resoluut. Meneer Tossey, we zijn u bijgedaan.

0: Martin Garrix is normaal van het stampen en van het dansen, maar hij kan het ook heel rustig samen met Ed Sheeran.
1: Ja, tegen een man uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is gisteren acht maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist.
0: Een man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd moet van het Openbaar Ministerie een half jaar de cel in. Mariel Bakker volgde de zaak.
2: Het was een langdurige zitting in Lelystad. De ouders van de 18-jarige Amir, het slachtoffer, waren aanwezig en hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Door alle verklaringen en een filmpje wat de rechter liet zien, werd duidelijk dat 2 juni 2024... een illegaal drift- en crossmotor-evenement was wat in een nachtmerrie veranderde.
3: Er waren zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig. Het was gezellig, er werd gebarbecued, alcohol gedronken, er werd gebloot. Ondertussen werd er gedrift op het asfalt met verlengde motoren. En deels werd er gemotocrossed op een onvaartgedeelte. En dan gaat het gruwelijk mis.
2: Volgens de officier van justitie gaf de 36-jarige Rotterdammer het startsein aan een 32-jarige Schiedammer dat hij kon gaan driften. En op een filmpje was te zien dat hij wegreed, hij drifte, en vervolgens kwamen er 3 motorrijders uit de tegengestelde richting op hem af. Hij week uit en helaas week ook Amir, de 18-jarige, die uiteindelijk slachtoffer werd, week ook uit in dezelfde richting. En een ongeval was niet meer te voorkomen. De 18-jarige Amir overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het verdriet voor zijn familie is onbeschrijfelijk.
3: De officier van justitie eist 8 maanden cel voor de motorrijder, de drifter, en 1 jaar rijontzegging. De organisator, die zichzelf meer als verkeersregelaar ziet, hoorde 6 maanden cel tegen zich eisen.
2: De ouders van Amir realiseren zich dat geen enkele straf hun zoon kan terugbrengen. In een slachtofferverklaring zegt de vader dat hij zijn zoon heel graag voor 1 keer nog wil vasthouden, maar hij weet dat dat nooit meer zal gebeuren. De ouders en de broers zullen Amir altijd in hun hart blijven dragen. De advocaten van de verdachten willen vrijspraak voor hun cliënten. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.
0: Verslaggever Mariel Bakker.
1: Ja, dan is het tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wordt het een zonnige dag vandaag?
4: Zeker, ja. We hebben op dit moment te maken met een fraaie zonsopkomst. En die zon die gaat gedurende de hele dag eigenlijk wel het weerbeeld bepalen. Temperaturen die gaan ook weer flink oplopen. Alhoewel het niet zo warm wordt als gisteren. Want vanmiddag krijgen we te maken met temperaturen van 17 of 18 graden in Flevoland. Ook af en toe wel wat sluierwolken. En daarbij staat de meest matige, misschien op het IJsselmark, maar af en toe een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook vanavond dan overal droog, rustige avond wel, bij temperaturen die nog een tijdje zo rond ruim boven de 10 graden liggen. Maar na zonsondergang gaat het echt flink afkoelen vanavond en komende nacht. Ja, dat wordt echt een opvallend frisse nacht. Temperaturen die we al een langere tijd niet meer gezien hebben. Want we kunnen uiteindelijk gaan rekenen op temperaturen van 1 graad of 6. Misschien lokaal wel 5 graden. Dat is toch wel aan de frisse kant natuurlijk.
1: Jazeker. En ik wil binnenkort even in mijn tuin gaan werken. Kan dat de komende dagen?
4: Dat kan zeker. Ja, nee, er komt echt wel een periode aan met heerlijk nazomerweer in de provincie. Dat gaan we morgen al goed merken met temperaturen die flink gaan oplopen. Na een frisse start van de dag natuurlijk. Want in de ochtend is het echt nog wel frisjes. Dan heb je dan echt nog wel gewoon een dikke jas nodig zelfs. Maar als je dan in de middag weer naar huis gaat, dan is de jas zeker niet meer nodig. Want het is dan zonovergoten bij ruim 20 graden in de provincie. Staat ook niet veel wind. Dus zeker in dat zonnetje voelt het echt heel warm aan. Zaterdag wordt het dan juist wat minder warm. Maar desondanks prima dag om er lekker op uit te trekken. Graadje of 19. En de dagen daarna, ja, dan gaan we toch wel naar eigenlijk heel uitzonderlijk weer. Voor begrippen eind september, begin oktober. Want we gaan zelfs vanaf begin volgende week waarschijnlijk een aantal reeks zomerse dagen tegemoet. Met temperaturen ruim boven de 25 graden. Ja, dat is voor eind september, begin oktober toch wel zeer uitzonderlijk te noemen.
1: Ja, dan gaan we naar de herfst toe. Of daar zitten we eigenlijk al in. En dan deze temperaturen.
4: Ja, dat zien we niet heel vaak. Dat we nog begin oktober te maken krijgen met zomerse temperaturen. Zeker in Flevoland niet. Dus dat worden waarschijnlijk ook gewoon recordwaardes. Verder in het binnenland in hebben we zelfs berekeningen gezien die richting de 30 graden gaan op 1 oktober. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dus dat zegt wel iets over hoe warm het nog kan gaan worden. Dus goed nieuws voor mensen die nog zin hebben in wat nazomerweer.
1: Ja. Ja, ik ga mijn zwemkleding uit de kast halen. Berend van der Staten, dankjewel.
4: Doei.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Ziek thuis door stress.

0: David Bowie, een van zijn hits uit de jaren 80. En fans, opgelet, er wordt materiaal uit de kelder en uit de archieven van David Bowie opnieuw uitgebracht. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelf slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest. En dit zegt de Kamerlid van Pro.
2: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en in Groningen. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er blij mee.
3: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar het hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
0: Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren. Maar het wordt dus 2034. In 2032 is het te doen in India.
1: Ja, steeds meer werknemers zitten thuis door stress. Dat komt in alle beroepsgroepen voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, maar mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
4: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
1: Ja, in 5 jaar is het aantal stressklachten met de helft toegenomen.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Hey Remo!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Flevoland met het regionieuws.
15: Een explosie heeft vannacht rond 1 uur een woningbrand veroorzaakt aan de Breehoorn in Lelystad. Aan de achterkant van de woning sloegen de vlammen uit het pand. Er vielen geen gewonden. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man uit Schiedam. Hij zou 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt bij een straatrace in Lelystad. Ook mag de verdachte 2 jaar niet rijden. De organisator van de straatrace, een man uit Rotterdam, hoorde een 1,5 jaar cel tegen zich eisen. Almere trapt voorlopig op de rem bij de ontwikkeling van 2 opvanglocaties voor Oekraïners. Vergunningsaanvragen worden teruggetrokken. Omwonenden waren nog niet geïnformeerd. De gemeente betreurt de verwarring. Almere is een beeld voor een tweede gevangenis, één waar het regime minder streng is. In zo'n gevangenis mogen gevangenen zich binnen de muren vrijer bewegen. Almere was al een beeld voor heropening van het cellencomplex op de Vaart. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd.
17: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht. Bij temperaturen die uiteindelijk ingeleverd naar zo'n graad of 6. Het kan misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan. En morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas. Maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijg je gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nacht.
18: En dan tijd voor de verkeersinformatie. Op bij Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek sta je 7 minuten stil. Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten. Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten stilstaand verkeer. En er zijn geen flitsers gemeld. Ja, en dan zometeen gaan we het hebben over een machine die boeren waarschijnlijk heel goed kunnen gaan gebruiken.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Yvonne Elleman, If I Can't Have You, gaan het zo hebben over noten en hoe een machine daarbij kan helpen. Maar als je zo'n walnoot open doet, dan lijkt het net of je naar je eigen hersenpan zit te kijken.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ze zeggen ook, maar ik weet niet of het waar is, dat je er slim van wordt van af en toe wat noten.
1: Ik denk dat het wel goed voor je is, maar of je er echt slimmer van wordt, ik heb geen idee.
0: Ik heb al zoveel noten op, ik heb niks gemerkt. Maar goed, je hebt er nieuws over, vertel.
1: Ja, studenten van verschillende Flevolandse opleidingen hebben gewerkt namelijk aan een ontwerp voor een notenoogstmachine. Steeds meer boeren hebben notenbomen op hun land staan en oogsten kost veel tijd. De machine die de jongeren ontwerpen wordt op een bestaande robotgrasmaaier gezet.
0: Marga Kleinswormink is van de Landmakers, een duurzame landbouworganisatie. En zij legt uit wat precies de opdracht was aan de studenten.
2: Nou, deze jongens en meiden die willen we uitdagen om een module te maken op een bestaande robot. Een robot die nu kan grasmaaien. Dat er op die robot een module komt die de noot kan rapen, kan opslaan. En vervolgens geheel autonoom bij een kubuskist, dat is helemaal ideaal. Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met kubuskisten. Dat die daar de bak kan legen met noten.
3: Nou ja, wij twee zijn van Veerduid en Meloord. En jullie zijn van?
4: RC Almere.
3: RC Almere.
5: En wat is jullie geniale idee?
3: Ja, een notenraper. Ja, hebben we hier een tekening mee, hè? Ja, wat maakt het nou bijzonder? Nou ja,
5: we krijgen een hele mooie tekening te zien nu.
3: Kijk, hier hebben wij een borstel. En die wordt aangedreven door een loopwieletje. Waardoor dus dat hij gaat draaien. En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraapmachine die je op de golfbaan hebt, zeg maar hier op een bandje. Die brengt het naar boven naar een rolzeef. En dan rolt het overheen en dan vallen de blaadjes en dan rommel er tussenuit. Bij een circa gewicht van ongeveer 300 kilo moet hij naar zijn lege station gaan. Dus dat.
6: Nou ja, wij hebben bedacht eigenlijk een rol met rubberen soort van vingers erop. Waar de noten tussenin klemmen. Dat was al bekend van een looprooier zijn waar je met de hand achterloopt. Een notenraper. En wij hebben die omgebouwd naar een opbouwer op de autonome trekker.
5: Ik sta hier met Jan Dirk van der Tol. Hij is de directeur van het bedrijf dat de grasmaaier in zijn assortiment heeft, waar de studenten een opzetstuk voor aan het bedenken zijn. En als het werkt, dan gaan jullie het ook echt toepassen, heb ik begrepen.
7: Ja, de markt in Nederland wat betreft notenteelt, die is heel sterk groeiende. En daarom is er, gezien het arbeidstekort in de markt, vooral in de agrarische markt, ook echt behoefte aan automatisering en robotisering. Dus als hier goede ideeën uitkomen, dan gaan die ook zeker in de praktijk toegepast gaan worden.
8: Mijn naam is Wessel en ik zit op Eres Hogeschool Dronten en ik doe opleiding agrotechniek en management.
5: En wat maakt jullie ontwerp zo bijzonder?
8: Nou ja, ik denk dat de meesten gaan tijdens het proces, tijdens het oprapen het al reinigen. Maar dat kost, vinden wij, te veel energie. Dus dat willen wij pas bij de schuur gaan doen, zodat je daar dan stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen kunt gaan gebruiken.
5: En hoe vond je het om dit te doen?
8: Ja, wel interessant. Ja, wel even leuk om daarover na te denken.
5: En ook een mooi idee dat het misschien echt gemaakt gaat worden.
8: Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
5: Ik wens jullie veel succes.
8: Hartelijk bedankt.
1: Ja, en we hebben goed nieuws voor Wessel. Dat hoorde hij later namelijk. Zijn groepje won de ontwerpwedstrijd. Ze hebben €500 gewonnen. En er wordt dus gekeken of hun idee ook echt uitgevoerd kan gaan worden.
0: En als je niet hebt meegekeken, dan denk je, ja, een robotgrasmaaier, die heb ik misschien thuis ook op mijn, gewoon in mijn particuliere tuin. Maar die was wel een beetje groter, hè? Een robotgrasmaaier die boeren gebruiken.
1: Ja, dit zou in mijn tuin niet passen.
0: dan is dat je tuin.
1: Ja, precies.
0: En daar is de notenmachine op. Zometeen in dit programma. Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv? Daisy, wat heb je onder meer gevonden?
1: Nou, de Chinese president en de Amerikaanse president die bespreken belangrijke onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: een van de belangrijkste onderwerpen, kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI en ze willen elkaar economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen is technologie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En hij kent deze twee landen goed en zegt dat er veel op het spel staat.
1: Zowel Xi als Trump zeggen, wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van wat bedoelen ze nou precies en wat wil iedereen nou precies.
0: Ja, en onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
1: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie, maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren en ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
2: Langs de lijn en omstreken was aandacht voor dialecten, waar een Groninger afscheid neemt met boy, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe atlas van het dialect in Nederland is het allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkte eraan mee en hij legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
3: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gekte voor geeft, daar komt het op neer.
2: Er wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds weer op en namen woorden van elkaar over.
3: En je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden, om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met puurskisten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraadmachine die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Brand in woning in Lelystad na explosie. En celstraffen geëist tegen deelnemer en organisator van illegale straatraces Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
11: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
10: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dan gaan we ook even op de weg kijken. Almere-Gorinchem tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd, 4 minuten. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde, 4 minuten stilstaand verkeer. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek, 8 minuten. En bij Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen, 6 minuten. En flitsers zijn er niet. Ja, en dan natuurlijk zometeen een spannende dag voor de Batavia, want er gaat weer van alles mee gebeuren.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Oh, dat is Rien. 7 over 8, je bent bij Flevoland is wakker.
1: Ja, tegen een man uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace aan de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is woensdag 8 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Een man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd gaat wat het Openbaar Ministerie betreft een 30 jaar de cel in.
0: Het verslag is van Marielle Bakker.
2: Het was een langdurige zitting in Lelystad. De ouders van de 18-jarige Amir, het slachtoffer, waren aanwezig en hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Door alle verklaringen en een filmpje wat de rechter liet zien werd duidelijk dat 2 juni 2024... een illegaal drift- en crossmotor-evenement was wat in een nachtmerrie veranderde.
3: Er waren zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig. Het was gezellig, er werd gebarbecued, alcohol gedronken, er werd gebloot. Ondertussen werd er gedrift op het asfalt met verlengde motoren. En deels werd er gemotocrossed op een onvaartgedeelte. En dan gaat het gruwelijk mis.
2: Volgens de officier van justitie gaf de 36-jarige Rotterdammer het startsein aan een 32-jarige Schiedammer dat hij kon gaan driften. En op een filmpje was te zien dat hij wegreed, hij drifte en vervolgens kwamen er 3 motorrijders uit de tegengestelde richting op hem af. Hij week uit en helaas week ook Amir, de 18-jarige die uiteindelijk slachtoffer werd, week ook uit in dezelfde richting. En een ongeval was niet meer te voorkomen. De 18-jarige Amir overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het verdriet voor zijn familie is onbeschrijfelijk.
3: De officier van justitie eist 8 maanden cel voor de motorrijder, de drifter, en 1 jaar rijontzegging. De organisator, die zichzelf meer als verkeersregelaar ziet, hoorde 6 maanden cel tegen zich eisen.
2: De ouders van Amir realiseren zich dat geen enkele straf hun zoon kan terugbrengen. In een slachtofferverklaring zegt de vader dat hij zijn zoon heel graag voor 1 keer nog wil vasthouden, maar hij weet dat dat nooit meer zal gebeuren. De ouders en de broers zullen Amir altijd in hun hart blijven dragen. De advocaten van de verdachten willen vrijspraak voor hun cliënten. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.

0: starten de donderdag rustig op met Simply Red. En daarvoor Cameron Whitcomb.
1: Ja, we willen ook weten wat voor weer het gaat worden. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En wordt het een mooie dag?
2: Het wordt zeker een mooie dag, ja. Op dit moment hebben we te maken met een fraaie zonsopkomst. Temperaturen vanochtend zo rond een graad of 15. Gedurende de dag ook af en toe wel wat sluierwolk. Hier en daar ook misschien ook een stapelwolk. Maar neerslag gaat uit die bewolking niet vallen. Het wordt wel wat minder warm dan gisteren. Maar desondanks aangename temperaturen van zo'n 17 of 18 graden vanmiddag. En dat allemaal bij een matige tot op het IJssel en Markermeer. Een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ja.
1: En hoe ziet de rest van de week eruit?
2: De rest van de week streven we toch wel af op een periode met heerlijk nazomerweer. Vannacht is ook nog wel opvallend. Want dan kregen we te maken met... het weerbeeld verandert eigenlijk weinig iets. Wederom een mix van wolkenvelden en opklaringen. Maar de temperatuur die gaat echt flink inleveren vannacht. Naar waarde rond een graad of 6. Misschien wel lokaal 5 graden op de kouste plekken. Dus morgenochtend is het ook frisjes. Komt een dikke jas goed van pas. Maar die jas die kan in de middag weer komt die juist niet goed van pas. Want dan wordt het juist wel opvallend warm in de provincie. Ruim 20 graden wordt het morgen. Weinig wind erbij. In combinatie met volop zon is het zeker in dat zonnetje. Voelt het gewoon ook echt warm aan. Heerlijke nazomerdag morgen. In het weekend krijgen we dan te maken met wat meer bewolking. Zeker op zaterdag valt de temperatuur dan ook iets wat lager uit. Maar vanaf zondag zet de temperatuur juist weer een flinke stijging in. En zeker begin volgende week, ja, dan wordt het echt uitzonderlijk warm. Met misschien zelfs recordtemperaturen van ruim boven de 25 graden. Eind september, begin oktober is dat natuurlijk gewoon echt wel zeer uitzonderlijk voor Flevoland.
1: Ja, ik zit al een beetje in de kerstfilms, heb ik deze week al de eerste aangeklikt. Kijk. Maar die kan ik echt weggooien, want ik moet gewoon weer de zomerse muziek misschien gaan draaien.
2: Ja, nou, daar ben je er heel vroeg bij inderdaad. Ja, ik doe dat ook altijd al wel vrij vroeg hoor. Ik heb inderdaad ook alweer de Mariah Carey gehoord natuurlijk. Ja. Want voor Christmas, die komt alweer voorbij. Ja, het is oktober, de pepernoten die liggen al weken in het schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet. Dus ja. Laten we daar nog maar even van genieten voordat het weer om gaat slaan.
1: Ja, precies. We gaan van de zon genieten. Berend van Straten, dankjewel. Resoluut is een nieuwe landelijke politieke partij die zich als centrumrechts profileert. De partij is inmiddels officieel geregistreerd bij de kiesraad.
0: Oprichter en voorzitter is Vince Tossey en die komt uit Almere. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, dankjewel.
0: Wat was voor u de reden om een landelijke politieke partij op te richten?
3: Ja, de reden waarom ik die ben opgericht is eigenlijk omdat ik steeds vaker het gevoel kreeg dat in politiek veel beloofd wordt en dat er daarna eigenlijk de uitvoering ontbreekt. Ik miste een centrumrechtspartij die dat combineert met een sociaal hart. Dus streng waar dat nodig is, maar ook een overheid die verantwoordelijkheid neemt.
1: En waarom dan niet beginnen met een plaatselijke partij?
3: Dat heb ik in eerste instantie ook geprobeerd. Ik miste daar te veel... te veel aansluiting bij. En ik besloot uiteindelijk om toch te kiezen om zelf iets te beginnen.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is al best druk op rechts. Waarom sluit u zich niet aan bij een van die vele partijen die daar zitten?
3: Dat is een terechte vraag. Het is namelijk zo dat wij proberen de verschillende keuzes met elkaar te combineren. Eigenlijk een combinatie die we nu niet zien, die we nu missen. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat werken meer moet lonen, migratiebeheersbaar is, een overheid die verantwoordelijkheid neemt over belastinggelduitgaven. Maar tevens vinden wij ook dat de overheid zelf sociale huurappartementen moet laten bouwen bijvoorbeeld.
1: Ja, en een partij oprichten, dat kunt u niet alleen. Hoeveel medestanders heeft u al?
3: Op dit moment hebben wij 4 leden en tevens heb ik ook een penningmeester en secretariaat.
0: Dat is toch heel pril allemaal? Kunt u dan al meedoen bijvoorbeeld bij de statenverkiezingen volgend jaar?
3: In principe, als we genoeg handtekeningen kunnen verzamelen, zou dat kunnen. Op dit moment is dat nog niet zo, omdat we nog echt vrij klein zijn. We staan echt nog bij het begin van deze partij. Dus ja, we hopen het langzaam goed te kunnen opbouwen om dat uiteindelijk wel te kunnen doen.
0: En anders richt u zich dan op de komende Tweede Kamerverkiezingen?
3: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Dank u wel voor de toelichting. Vincent Tossey uit Almere, oprichter en voorzitter van de nieuwe landelijke partij Resoluut.
1: Ja, zometeen nieuws over de Amerikaanse president Trump, want hij is wederom teruggefloten.

0: Bernard Barkley en Crazy. De berichten van buiten Flevoland beginnen weer eens met Trump.
1: Ja, de Amerikaanse president die moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. De rechter vindt dat hij niet de juiste procedures gevolgd heeft bij het afpakken van de accreditatie, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: Laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
1: Afgelopen weekend verloren de media de toegang tot het Witte Huis, omdat de berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit met hun collega's.
0: Jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt de stichting Massaschade en Consument. Die kondigt een massaclaim aan tegen Epic Games, het bedrijf achter het spel. Volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
3: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten, eigenlijk onder druk te zetten, ja, om maar dingen aan te schaffen.
1: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelf slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest. En dit zegt Kamerlid Van Pro.
4: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen, het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een explosie heeft vannacht rond 1 uur een woningbrand veroorzaakt aan de Breehoorn in Lelystad. Daar is verslaggever Rob Woning. Rob, wat zie je daar nu nog?
14: Ja, heel veel schade vooral aan de woning. Goedemorgen Leo. Er was een melding dat de achterkant uit zou zijn gebrand. Als je naar binnen kijkt in de woning, dan is eigenlijk een groot deel van de woning uitgebrand. Wat je ook ziet is dat mensen natuurlijk een kijkje nemen die hier in de buurt wonen, voorbij komen. Verbaasd kijken naar de omvang van de schade. Er is nog steeds politielint om de woning. Er zijn ook verschillende agenten die rondom het pand staan. Ja, ik denk niet echt als bewaking, maar ik denk wel om mensen op afstand te houden. Agenten worden ook net afgelost. Ik denk dat die hier al een paar uur gestaan hebben, zeg maar, sinds de nacht. Dus het is wel bijzonder.
13: Rob Woning bij de Breehoorn in Lelystad. Daar vielen daar geen gewonden bij de brand. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man uit Schiedam. Hij zou 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt bij een straatrace in Lelystad. Ook mag de verdachte 2 jaar niet rijden. De organisator van de straatrace, een man uit Rotterdam, hoorde een half jaar cel tegen zich eisen. Almere trapt voorlopig op de rem bij de ontwikkeling van 2 opvanglocaties voor Oekraïners. Vergunningsaanvragen worden teruggetrokken. Omwonenden waren nog niet geïnformeerd. De gemeente betreurt de verwarring. Almere is een beeld voor een tweede gevangenis, één waar het regime minder streng is. In zo'n gevangenis mogen gevangenen zich binnen de muren vrijer bewegen. Almere was al in beeld voor heropening van het cellencomplex op de Vaart. Meer nieuws op omroefleverand.nl.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden.
16: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weer wil blijven bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht. Bij temperaturen die uiteindelijk ingeleverd na zo'n graad of 6. Maar kan misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan. En morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas. Maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijg je gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nacht.
10: Het wordt langzaam wat drukker op de weg. Op de A27 Almere-Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 6 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 9 minuten stilstaand verkeer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strand Nulde 4 minuten. En bij Dronten Almere de N305 tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 6 minuten stilstaand verkeer. Zometeen, ja, er staat iets bijzonders te gebeuren. Want de Batavia, ja, die gaat wel echt iets heel erg spannends meemaken. En ik heb gehoord dat er ook schade eventueel kan gaan ontstaan. Maar we gaan het meemaken.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: uit de jaren 70. Een gouden ouwe van Hot Chocolate. It started with a kiss.
1: De Batavia is zaterdag van Lelystad naar Amsterdam gevaren.
0: En nu? Nu ligt het VOC-retourschip bij Damen Shipyards in Amsterdam, waar vandaag iets bijzonders gaat gebeuren. Verslaggever Marielle Bakker is daar op de werf. Goedemorgen, Marielle.
2: Goedemorgen, Leo.
0: Ja, wat staat er op de planning vandaag?
2: Het is spectaculair hier.
0: Vertel, wat
2: Ja, het is spectaculair. We staan hier in Amsterdam-Noord in het dok van Shipyard Damen. En zojuist heeft een heel klein slepertje, een heel dapper klein bootje, de Bonaspes, heeft dat enorme schip, de Batavia, in een metalen constructie getrokken. En dat is zojuist gebeurd, eigenlijk al iets eerder dan we hier zouden zijn. En naast me staat Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Ja, ik zei het net al, verklapte het al, slepertje heeft hem erin getrokken. Hoe ging dat?
3: Ja, heel rustig en gedecideerd. Het is een hele nauwkeurige operatie vandaag, dus het moet allemaal heel minutieus gebeuren. Dus hij is nu net boven de stoel gepositioneerd, de metalen draagconstructie. En vandaag wordt het schip officieel drooggelegd.
2: Dus dit is eigenlijk al de stoel, de constructie waar die in blijft staan?
3: Ja, dit is de permanente stoel waarmee die straks op het museumterrein te zien is. En vandaag is de dag waarop die de perfect ingezet moet worden.
2: Ja. Dus wat gaat er straks gebeuren? Want nu staat hij precies op de stoel. En wat gaan we straks krijgen?
3: Ja, de stoel, dat zijn de metalen balken die nu uit het water steken. Er is nog een hele grote stoel onder water. Wat er nu gaat gebeuren is dat het schip gepositioneerd wordt op een goede plek, precies erboven. En dan wordt langzaamaan het waterpeil verlaagd in dit droogdok. Totdat het schip helemaal op de stoel staat. Mag een speling van max 4 centimeter in zitten. Dus dat is een kleine speling voor zo'n groot schip. En als die dan goed staat, dat zal misschien een paar keer opnieuw gebeuren als het niet perfect is. Als hij goed staat, dan is het schip droog. En dan gaan we hem helemaal vastmaken aan de stoel.
2: En hoe lang duurt dat proces?
3: Dat kan een uurtje duren en dat kan de hele dag duren. Het ligt er net aan hoe snel het lukt. Het moet heel precies, zoals gezegd. Dus ja, als hij net niet perfect is, dan wordt het gewoon opnieuw gedaan. Net zolang het wel perfect is.
2: Is er een kans dat het misgaat?
3: Nou, in principe niet. Het is heel goed voorbereid door heel veel partijen die er heel veel verstand van hebben. Het gaat er vooral om dat het goed gebeurt. Want het is de bedoeling dat de komende decennia het schip in deze stoel ligt. Dus je wil hem dan wel in één keer goed leggen. Dus het is vooral belangrijk dat hij goed erin komt. Maar dat het lukt, daar heb ik geen twijfel over.
2: Er zitten enorme krachten natuurlijk nu op dat schip. Als die straks droog ligt, komt het hele gewicht op de onderkant van het schip terecht. Kan dat schip het aan? Kan dat hout dat aan?
3: Zeker, het hout kan het aan. Maar we hebben geen risico genomen. Dus het schip zit helemaal vol met stutten. Die stutten die nemen het kracht van het water over zodra het zometeen droog ligt. En dat is puur ter risicominimalisering. Dus eigenlijk waarschijnlijk niet eens nodig. Maar omdat we de vorm van het schip zo goed mogelijk willen behouden, zitten die stutten erin. Er zit ook nog wat lood in en wat ballast die nodig is voor vervoer op het water. Die wordt er ook nog heel snel uitgehaald deze dagen als die op de stoel staat. Maar het schip kan dat zeker aan.
2: Je zegt het wordt er heel snel uitgehaald. Want het schip blijft hier helemaal niet lang, hè?
3: Nee, het schip gaat, als het weer toelaat, volgende week donderdag al terug naar Lelystad. En dan wordt het op een ponton op de stoel naar Lelystad gesleept. En dan vrijdag 2 oktober wordt het schip met een hele grote trailer het land opgereden naar de definitieve plek op ons museumterrein.
2: Dus er wordt hier helemaal niet iets aan onderhoud gedaan?
3: Nee, het is wel een werf waar heel veel schepen worden gerepareerd. Maar hier wordt het schip enkel op de stoel gezet. En dat is de enige reden waarom het schip hier is eigenlijk.
2: Ja, en waarom kon het niet in Lelystad?
3: Nou, het moet een heel diep dok zijn. Dus er moet een ponton in, op het ponton moet de stoel en daarop moet het schip. Dus het moet een heel diep droogdok zijn en die hebben we niet in Lelystad. Dus daarom moet het helemaal hier naar Damen Ship Repair.
2: En je hebt het over een droogdok. Ik had ergens in mijn hoofd dat er een enorme overkapping overheen zat. Maar dat is er helemaal niet. Hij is gewoon buiten.
3: Ja, nee, het is gewoon buiten. Ja, nu is het gewoon een normaal dok, zou je zeggen. Maar dit dok kan dus helemaal leeg gepompt worden. En dat is nodig om het schip op de stoel te laten zakken. Ze gaan waarschijnlijk het dok niet geheel leeg maken. Maar leeg genoeg dat hij helemaal droog staat op de stoel. Maar ja, dat kan alleen hier.
2: We zijn heel benieuwd hoe de onderkant er straks uitziet.
3: Ja, we zien het al een stukje. Ja. Ja, die heeft decennia onder water gelegen. Dus wij zijn ook heel benieuwd.
2: Nu loopt hij nog niet leeg, hè, het dok?
3: Nou, het zou wel kunnen. Het gebeurt namelijk heel erg traag dat leeg lopen. Dus het zou kunnen dat hij heel langzaamaan wordt leeggepompt al.
2: Want ik zie helemaal geen sluis of zo aan die kant. Daar bij die sleper daar achteraan.
3: Ja, ik zie inderdaad dat de deuren nog moeten sluiten. Dus daar zijn ze inderdaad nog niet aan het leegpompen. Zodra die deur sluit, dan kunnen ze beginnen met het leegpompen.
2: En dan zal die duwboot ook verdwijnen, denk ik.
3: Ik denk dat hij nog wel even blijft om de positionering in de gaten te houden. Dus ja. Ik denk dat hij wel blijft.
2: Het is een heel precies verhaal. Hoeveel mensen werken er nou? Eigenlijk valt het wel mee. Ik had hier honderden mensen verwacht. Maar er zijn er misschien een handjevol mensen mee bezig.
3: Ja, er werken ongeveer 30 mensen vandaag mee aan de operatie. Dus dat is ook niet weinig. Maar het is wel een operatie waar ze flink mee bezig zijn. Ook vooral met het plannen, hè, met de modellen maken en berekenen. Dat is heel erg veel werk geweest. En vandaag dan een mannetje of 30. Ja.
2: Nou, ik kijk er naar uit om hier bij te blijven. Ja, en wij blijven hier natuurlijk gewoon filmen. En jullie kunnen het ook volgen in de loop van de dag. Rond 12 uur zijn we weer terug hier op de radio. En kunnen we zien hoe het verder gaat.
1: Mariel Bakker bij de Batavia in Amsterdam. Dankjewel voor je update.
0: Zo meteen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Dan gaan we het hebben over het verschil tussen een accent en een dialect.

0: Ex-polderplaat bij Flevoland. Bonsira en 17. Het is bijna 10 minuten voor 9. Nog net even tijd voor wat fragmenten uit radio en televisie die je misschien gisteravond hebt gemist.
1: In Nieuwsuur ging het over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump. Bij het staatsbezoek is een van de belangrijkste onderwerpen kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI en ze willen elkaar economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen is technologie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies en hij kent de landen, twee landen goed en zegt dat er veel op het spel staat.
2: Zowel Xi als Trump zeggen wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van wat bedoelen ze nou precies en wat wil iedereen nou precies.
1: Ja, onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
2: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie. Maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren. En ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken. Een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor dialecten, waar een Groninger afscheid neemt met mooi, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe atlas van het dialect van Nederland is het allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkte eraan mee en hij legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
3: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek ervoor geeft. Daar komt het op neer.
0: Nou, er wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds meer op en namen woorden van elkaar over.
3: En je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Einde van Flevoland is wakker. Morgenochtend om 6 uur zijn we er weer.
1: Ja, fijne dag.
0: Dank Denise. Daisy, ik blijf nog even een uurtje zitten voor Flevoland Muziekland.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met puurskisten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopruimmachine die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Batavia in Amsterdam, op stoel gezet in droogdok en brand in woning Lelystad na explosie. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal €600.000 per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
12: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
11: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
13: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
11: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nog 3 files. Nee, nog 4. A6, Joure en Beloord. Tussen Joure en Lemmer is een afrit afgesloten. Er is een spoedreparatie aan de gang. Vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. 6 minuten. A27, Almere-Gorkum. Tussen Beeldhoven en Knopend Lunetten. 8 minuten. De langste file staat op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Vathorst. Bijna een kwartier lang. En dan gaan we zo beginnen met Flevoland Muziekland. Met een zanger die ook goed piano kan spelen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Goedemorgen.
8: Flevoland, Muziekland.
7: Met Leo Schouwenaar.

Live. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Nu een uurtje en straks een uurtje en vanmiddag nog een uurtje. Het kan niet op. Zojuist in het nieuws, ja, de Batavia die is in het droogdok gelegd in Amsterdam. Daar zit hij op een stoel, dat is een stalen constructie. Daar blijft hij ook in, zo komt hij ook terug naar Lelystad. Dat kun je volgende week donderdag zien, als je op de kust gaat staan. En dus zat ik te denken, ja, maar waarom is dat eigenlijk allemaal? Nou, dat is natuurlijk omdat hij in lange jaren in het water lag in Lelystad en ging rotten. Ja, dat hout, dat is niet helemaal goed meer. Hebben wij liedjes over hout? Jawel, een hele mooie van de Beatles. Norwegian Wood.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Compleet met hobo. Englishman in New York, je hoorde Sting. En daarvoor natuurlijk een gouden ouwe van de Beatles. Kiek de Kiekendief is... Die is altijd op stap geweest. En de foto van vandaag gaat over... Oh, wat mooi. Dat zijn de beelden die in en aan de poldertoren in Emmeloord te zien zijn. Je ziet nu een shot van de binnenkant van de poldertoren. Daar zijn kleine beeldjes op een mechaniek gemonteerd. En als het showtime is, dan kun je ze ook aan de voorkant zien van de poldertoren. Gaat er een luik open. Het is helemaal goed beschermd tegen de duivenpoep nu. Het is al een paar keer eerder geprobeerd in de geschiedenis van de poldertoren. Maar goed, je ziet een oermens met een knuppel, een schip uit de tijd dat de Zuiderzee nog een zee was en daar veel handel was, en een boer op zijn trekker daarachteraan. Al die afbeeldingen zie je, plus mechaniek waarop het zit en de constructie aan de achterkant van de poldertoren. En als je het verschil ziet tussen de linker en de rechter foto, dan mag je natuurlijk bellen 0320 28 50 50. Je kunt ook kijken op omroepflevoland.nl/kiek. Dan kun je de foto eindeloos lang bekijken. Nou, ik wil wel vragen om je inzending, liefst natuurlijk een goede inzending, voor 11 uur door te geven. Want na 11 uur gaan we kandidaten bellen met het goede antwoord. En die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Liedje met de snikker in, Paul Weller. And you do something to me, and daarvoor Samuel Belton.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De Batavia is vanmorgen vroeg op een stoel gezet in Amsterdam. Daar ligt het VOC-retourschip uit Lelystad in een droogdok dat nu wordt leeggepompt. De stoel is een stalen constructie die op een ponton is gezet. De Batavia blijft niet zo lang in Amsterdam, zegt woordvoerder Waagmeester van het museum Batavialand.
7: Nee, het schip gaat, als het weer toelaat, volgende week donderdag al terug naar Lelystad. En dan wordt het op een ponton op de stoel naar Lelystad gesleept. En dan vrijdag 2 oktober... wordt het schip met een hele grote trailer het land opgereden naar de definitieve plek op ons museumterrein.
6: Ja, en in Lelystad beginnen dan ook de reparaties aan het schip. Een explosie heeft vannacht rond 1 uur een woningbrand veroorzaakt aan de Breehoorn in Lelystad. Aan de achterkant van de woning sloegen de vlammen uit het pand. Er vielen geen gewonden. Stichting Land Art Flevoland opent komende zaterdag een nieuw bezoekerscentrum. Dat is op station Lelystad Centrum. Bezoekers kunnen er kennis maken met de 10 grote kunstwerken in de provincie. Ook zijn er tours langs de Land Art.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Hoeveel de lasers kosten is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd. Ongeveer 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf.
9: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleverd na zo'n graad of 6. Maar kan misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan. En morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas. Maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijgt het gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nacht.
10: Dankjewel Berend voor je vrije weerberichten. De files dan van de ANWB. Vertraging nog op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten. A9 Diemen Amstelveen 4 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 9 minuten. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Vathorst en knooppunt Hoevelaken 4 minuten. En dan nog iets over de A6. Jouren richting Embeloord. Tussen Jouren en Lemmer is een afrit afgesloten. En dat komt daar door een spoedreparatie. Leidt niet tot vertraging, dus je kunt daar gewoon voorzichtig langs. Flitser op de buitenring in Almere. Hectometerpaal 12. Dat is vlak voor of vlak na de rotonde met de bosranddreef. Ga door met een zanger die eigenlijk tandarts is.
11: Goedemorgen.

0: Fever. En fans van Neil Diamond, die weten natuurlijk... Neil Diamond zelf, de schrijver van dit nummer, heeft het ook een keer opgenomen.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2010. En dan naar precies dezelfde week als waar we nu in zitten. Naar week 39. Leuke lijst hadden we toen. En daar zien we ook de Almeloze hitmachine staan. Onze eigen Nederlandse countryzangeres Ilse de Lange stond toen vier op nummer 12 met...
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2010. Here is Next to Me.

Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Nou, even kijken, was Ilse? Ja, Ilse uit Hemmeloord, die heeft het al gezien. Maar ja, die kent de Ponte Toren natuurlijk, want die staat midden in haar eigen Hemmeloord. Dus vandaar dat ze er snel bij was. Allemaal ingezonden via omroepflevoland.nl/kiek, daar staat de foto ook. En je mag ook bellen 0320 28 50.

0: evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met fietskisten.
2: Ook dit is Flevoland.
4: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraadmachine. Die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
2: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Batavia in Amsterdam op stoel gezet in droogdok. En brand in woning in Lelystad na explosie. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie dan, met of zonder gluurbril. De ANWB die meldt dat er wordt langzaam gereden op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor het knooppunt Watergraafsmeer 4 minuten. De A6 tussen Jouren en Lemmer is een afrit afgesloten als gevolg van een spoedreparatie. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 11 minuten. Het staat daar stil over 7 kilometer als gevolg van een ongeluk. De linker rijstrook is daar afgesloten. Dan wordt er ook gecontroleerd op tolkosten natuurlijk op de A27 in Almere bij 108,5. De A6 Jouren Emmeloord bij 286,8. De Hugo de Vriesweg in Almere, daar wordt gecontroleerd. Ook op de Jacques P. Thijssenweg in Almere. En de buitenring, de N702 in Almere, wordt ook in de gaten gehouden bij hectometerpaaltje 12. Een uurtje Flevoland muziek, want dat zit erop. Maar je weet het, elke ochtend krijg je 2 uur de allerlekkerste muziek voor je kiezen. Zometeen een feestje met Martijn Fischer.

0: Urk-Jen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede woensdagavond, dames en heren. Jongens en meisjes. Ja, we zijn nu echt live in de ether. Ja, zeker.
1: Weet je, het is echt zeker.
0: Ja. Ik zit even alle meters na te kijken, maar het is waar. We zijn in de ether en ik ben er heel blij om.
2: Dat dachten we de vorige keer ook, maar...
3: Ja. Maar deze keer echt. Kunnen jullie me horen trouwens?
1: Zij, hè?
3: Ik vind het geluid niet zo dicht. Een beetje schril klinkt het.
2: Ja, gaat het beter zo? Heel ver weg.
3: Kun je mij iets meer volume geven?
1: Ja.
0: Ja? Wordt het beter zo?
1: Het wordt beter.
3: Ja, harder, beter.
0: Ja, zoiets. Ja. Oké, fijn. Nou, we zijn weer compleet. Vorige week had ik helaas even andere verplichtingen, maar jullie hebben volgens mij zeer goed kunnen oplossen.
3: Het ging uitstekend.
1: Ja, geweldig.
3: Ja, we hadden Jordi aan de knoppen.
0: Nou, dan...
1: Dan ging het naar de knoppen.
0: Geen cursus gehad en toch ging het goed. Of was het meer...
2: Voordat
1: alles op gang was.
0: Ja, dat is een auto. Die moet even opkomen, denk ik.
3: Het tweede uur kwamen we aardig los.
1: De laatste tien minuten
3: ging wel.
0: Dat was ook toen wij er voor de eerste keer hier zaten. Dan ging het ook
1: twee uur lang, waarvan het één uur...
0: één uur gewoon niet. Bij mensen gewoon alleen maar muziek gehoord. Nou ja, dat maakt niet uit. Gebeurt wel eens, hè? Het zit soms mee en soms zit het tegen. En trouwens, je kan niet alles hebben. Waar moet je het laten?
3: Ja. Het is wel een beetje, ik zou zeggen, de show van het programma. Maar als op een gegeven moment hier de mensen kwaad weglopen, dat zegt wel veel over de kwaliteit.
0: Wie loopt die kwaad weg dan?
1: Albert Mol, toch?
3: Albert Mol loopt die vaak weg. Ja. Roy Knetterveld is al een paar keer slaande deur weggelopen.
0: Ja, ben je dat zelf niet, Roy Knetterveld?
3: Ik ben dat... Nee. Ik zit hier op deze plek, ja. Had even het verkeerde papiertje voor me.
2: Het lijkt me voetbal inside.
1: Ja, dit begint...
0: Daar heeft hij niemand een snor, toch? Nee, daar heeft hij niemand een snor. Nee. Dus, Jordi is weg.
1: Komt omdat ik zwart haar heb.
3: Ja, nog wel. Ik zie al wat grijze plukjes.
1: Ik word dan langzaam grijs.
0: Als Jordi geschoren heeft, is net een Play-Doh. Komt er zo weer uit.
1: Ja, zoiets.
0: Mm-hmm. Weet jullie wat het is, Play-Doh van vroeger?
3: Ik lach hier, want ik snap hem niet.
0: Nee, nou, vroeger had je van die Play-Doh klei. En dat deed je dan in een soort apparaat.
3: En dan
0: druk je op dat apparaat. En dan kwam dat in een bepaald vormpje eruit.
3: Zo'n malletje, ja.
0: Ja,
3: of
0: dus...
2: Sliertjes.
0: Ja, nou, Play-Doh. Dus het is net Play-Doh. Dus het is, Jordi heeft zich geschoren, doet dat... En dan komt het er zo weer uit.
1: Mensen thuis die denken, waar luisteren we nu naar eigenlijk naar?
0: Waarschijnlijk zit er gewoon een gigantische... Maar ook echt een zo'n gigantische generatiekloof.
2: Generatiekloof?
0: Ja, zo'n eentje dat Jordi zoiets heeft van, wat is dit? En Albert zoiets heeft van, ik sta helemaal hier.
2: Yeah.
0: En Hendrik en ik staan hier. En Jordi die staat dan eigenlijk hier. Ja. Die staat gewoon...
1: Die zijn de boomers van vergeleken mij.
0: Ja. Ja, Jan Hendrik en ik zijn een beetje boemer. Want, en Roy trouwens ook.
1: Ja, ik wou dat zeggen.
0: Want we hebben alle drie een klaphoes aan onze telefoon zitten.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja.
3: Klaphoes?
0: Klaphoes is mobiele.
1: Dit.
0: Ja, zo'n hoesje waar je, zo'n klapding, dan val
1: je
0: onder de boemer.
1: Waar je pasjes in zitten, zeg maar.
0: Ja, oh, dan val je onder de boemer.
3: Ik heb een klaphoes, maar er zitten geen pasjes in.
0: Oh.
3: Daar pas ik voor.
0: Oh, dit.
3: Maar heb jij een telefoon zonder klaphoes dan, Jordi?
1: Ja, ik heb een zonder klaphoes.
3: Maar moet je geen beschermdingetje...
1: Die zit erop.
3: Oké.
0: Ik weet wel dat ik zelf nog zo'n randje had eromheen alleen. Dan op een gegeven moment dan word je ouder en dan doe je zo'n klaphoes eromheen.
1: Ik ben benieuwd of ik als ik 40 ben, dat ik dat ook doe.
0: Nee, heb je dat al lang al? Want ik was 35 of zo dat ik daaraan begon.
1: Dat ben ik bijna.
3: Hij past ook heel goed aan in je heuptasje. Als je,
0: Met je ANBW-jas en ANBW-broek en dat soort dingen. Ja, fantastisch.
3: En je hummelbroek.
0: Hey, is Albert er al? Want dan kunnen we de hoe zeg je dat? De spreuk van de dag doen.
2: Het is dan maar de vraag of die komt.
4: Ik ben er al. Oh. Gelukkig. Ik was even te laat, maar ik stond in de file. Ik moest even overstappen en daarna op de metro.
2: Oh, dus je was niet boos?
4: Nee, deze keer niet. Nee, de metro stond vast. Ik moest onder de grond zitten. Ik moest overstappen in de ondergronds.
0: Je weet er 40 mee.
2: Metro?
4: De metro, ja.
2: Waar moest je wegkomen? Amsterdam?
4: Uit Amsterdam helemaal, ja. Albert Mol, ja. Je komt uit Amsterdam.
0: Nou, ik zet in ieder geval de tune aan. Heb je die klaar?
4: Zal ik beginnen met de spreuk?
0: Ja, als je wacht even op een biertje, dan zet ik hem aan. En is die 30 seconden lang voor jou. Heb je hem scherp?
4: Ik ga gelijk los, hoor.
0: Komt-ie.
4: Een struisvogel en een pelikaan.
0: Ja, een struisvogel en een pelikaan. Ja, ga door.
4: Houden heel erg van een glijbaan. Oh, er komt nog wat meer aan. Ja, ik heb 30 seconden, hè. Er komt nog meer. Waar was ik gebleven? Oh ja,
0: een pelikaan houdt heel veel van een glijbaan.
4: Een struisvogel en een pelikaan houden heel erg van een glijbaan.
0: Ja.
4: En een haan en een kip houden wel van een wip. Is het leuk? Is het leuk? Een haar en een kip. Hou je wel van de kip?
0: Je moet mijn gezicht zien, maar het is radio. Wees blij.
3: Ja. Oh, mensen, kan die gooien weer weg? Want dan kunnen we verder met de actualiteiten van het programma.
0: Oké, we gaan door naar de internationale begroetingen. Daar komt hij weer. Ben je er helemaal klaar voor?
3: Is ik het wel.
0: Oké,
3: international announcements. Ja, vorige keer had ik mijn briefje vergeten. Ging het eventjes vanaf de computer.
0: Losse pols.
3: Ja, los wat uit Engels. Natuurlijk als gesneden koek. Bijvoorbeeld, hallo, mijn dame.
5: Bla, bla, bla,
0: oh nee, dat is Duits.
3: Dat is Duits. Even kijken.
0: Kun je ook Frans?
3: Nee, even het rijtje af. We beginnen met het Engels.
0: Ja.
3: Hello, ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen.
3: Hello, ladies and gentlemen. Sorry. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Hallo, meine Damen und Herren. Hier ist Hollandische Room, deine Lieblingsradiosendung. Klinkt goed, hè? Zo.
0: Ik ben heel blij. Ja. Ja.
3: We gaan verder op zijn...
0: Geluid klinkt ook heel goed, trouwens.
3: Frans? Zullen we Frans?
0: Ja, Frans.
3: Frans,
0: we hebben Duits gehad, nu gaan we Frans.
3: Maar Frans-Duits, heb je die ook nog in de playlist trouwens?
0: Vandaag niet volgens mij.
3: Gelukkig.
0: Ofwel, weet ik niet.
3: We zien er wel. Bonjour.
0: Gemaakt.
3: Ja, mag ik even? Ja, bonjour. Houd je tête nou. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici, Glory de Pays-Bas, votre émission de radio préférée. Dan hebben we in het Spaans. Ben ik van de Spaanse bloed? Of ging het anders?
0: Duitse bloed is het.
3: Duitse bloed. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja. We hebben een Spaanse bondscoach. Morgen, hè? Nederland-Duitsland.
0: Oh.
3: Ja,
0: moet ik weer even terug?
2: Ja, beloofd wat.
3: Ja, beloofd wat,
0: ja. Weer een stukje terug en hebben we weer wat tijd.
3: Ja, omdat... ik moet denken aan Xavi Hernandez, onze nieuwe bondscoach. En die moest ook van de voorzitter van de KNVB het Nederlandse volkslied leren.
0: Ik snap het.
3: Ja, vooral omdat natuurlijk om die de Spaanse koning die we altijd geëerd hebben.
0: Ja.
3: Maar dan komt hij dan. Hola, dama y caballeros. Les habla, holas glory. Su programa de Radio Paparito. En dan, op speciaal verzoek van Jordi. Nu in het Portugees.
1: Ja.
0: Of Braziliaans.
3: Of Braziliaans.
1: Nee, het was Portugees.
0: Portugees.
3: Dat klinkt eigenlijk bijna hetzelfde. Ik sla hem over. We gaan verder naar het Grieks. Of het Maltees. Gaia zas kiris, gai kirioi. Afto einai tu olas glori. Tu apakemineu. Za radiofonico programma. Dat is weer een hele bek vol. En dan tenslotte. Rampapa. Op zijn Russisch. En dan bedoel ik gewoon uitspreken op zijn Russisch, hè?
0: Ja.
3: Zavra di stuite, dama i gospoda, eto golas glory, vascia lumimaya, radioprogramma. Bla, bla, bla, bla, bla.
5: Bla, bla, bla, bla, bla.
3: Of die vodka.
5: Bla, bla, bla, bla.
3: Oh, die klinkt ook wel lekker, ja.
0: Ja, die klinkt wel wat romiger, zou je wel zeggen.
3: Zijn ze met z'n tweeën vandaag?
0: Ja, ze zijn vandaag met z'n tweeën. Ja. Dit is de Nederlandse.
5: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: En dit is de Russische.
5: Bla, bla, bla, bla.
3: Ja, die dat klinkt al een beetje aangeschoten, inderdaad. Ja, die is al een paar vodkaatjes achter de kiezen. Ja,
1: maar dat is ook de tolk van de Russen, hè? Die
0: ja, daarom.
1: Ze moeten wel vertalen elke keer.
0: Ik vind het lastig. Maar ik vind het knap. Dankjewel, Roy, voor je volledige mooie input weer.
3: Het was weer graag gedaan. En ging weer, ik hoop dat mensen weer geluisterd hebben. En misschien bellen ze zo meteen weer. Van, misschien kun je het nog een keer doen, want dat was zo goed.
1: Ja.
3: Dan
1: als
3: afscheid. Dan doen we beginnen gewoon weer overnieuw.
0: Ja. Ja. Kun jij trouwens even voor de drumstel gaan zitten?
3: Ja, dat kan.
0: Ja?
3: Ja, 1, 2.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, hoor, komt-ie.
0: Heel goed. Dankjewel. Roffel er maar lekker op los. En wij gaan naar André van Dijk. Ik was toch aan het praten.
3: Ja, kan die man nog niet even op de gang blijven wachten?
1: Dit is wel een vasthangende drumstel.
0: Ik ben hier zo slecht in. We doen het nog een keer. Roy, rammel jij me vast. Ja. Dan komt hij. 3, 2, 1. Zal ik er 4 voor afgeven?
3: 4, dan kan ik wat meer. Ja, dat past beter.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Komt-ie.
0: André van Duin met Doodle Jo op een RKFM.
3: Wat spot.

0: Ik lag even achterover.
1: Ja,
0: hebben jullie het allemaal wel eens die even achterover ligt? Dat je even je ogen dicht hebt. Blijft radio natuurlijk, hè? Mensen zien dat niet. Tenzij je even live meekijkt met de livestream.
1: Zo heeft mijn collega zijn kinderen gekregen. Door alleen maar achterover te liggen. Zijn vrouw heeft de rest gedaan.
0: Ja, het is maar wat je interessant vindt, hè?
2: Ja. Is dat die collega die jaren bij Geesink gewerkt heeft?
1: Ja.
2: En daardoor is Geesink ook fiets gegaan, als ze zo lui zijn.
1: Diegene die niet wilde werken, ja.
0: Die lag dus altijd achter. Ja.
3: Die zat altijd in het achterkamertje.
0: Sounds fair enough, hè? Ja, dus
2: ik had een kameraad, die was nog luier.
0: Oh.
2: Die was zo lui, die trouwde met een zwanger meisje.
0: Ja, dan hoef je niet eens om in te doen.
1: Ja.
0: Ik leg hem ook nog uit, hoor je dat?
2: Is hij leuk?
0: Ja. Hij is leuk. Ik denk...
2: We moeten niet te veel leuke grappen maken. Want ik ben vorige week gebeld door luisteraars. Zeggen,
0: Het
2: zijn er te veel. We liggen hier, we hebben buikpijn van het lachen. Even stoppen.
0: Of hebben ze ongeluk gehad als ze in een deuk liggen? Dat kan ook.
2: Nee, ze lagen op de grond en schudden buiken. En op een gegeven moment deed het pijn.
0: En dat is
2: even
0: toch...
2: iets minder lollig vanavond.
0: Nou, oké, dan gaan we een hele saaie, trieste uitzending doen.
2: Iets minder, niet gelijk helemaal doorslaan. Gewoon even, niet om de 10 seconden een grap, maar gewoon
3: zegt er één.
2: Okay. Eentje per minuut of zo.
0: Oké, ik ga mijn best doen. Ik moet even snel het rondje doen natuurlijk van hoe is het nou? Nou, Jan-Hendrik, hoe is het nou?
1: Wel lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Een cijfer van 0 tot 10?
1: 7,5.
0: Ja. En Jordi?
3: Het gaat prima.
0: Ja, het gaat prima. Ja, ja, gaat lekker.
3: Ja hoor.
0: Ja, alles stabiel.
3: Alles is stabiel.
0: Nou, dat is belangrijk, hè. En dan Roy? Veel niet alles, hè?
2: Wat was de vraag ook alweer?
0: Hoe is het nou? Veel maar niet alles.
2: Oh, ik geef een 7,5. Hey, wat betekent trouwens 6-6-7? 7-6, wat zei je nou net?
0: Er is een keer een filmpje geweest dat een jongetje iets heeft gedaan. En toen was zijn antwoord 6-7. En sindsdien is dat een
1: 6-7
0: is een ding.
2: Is dat net zoiets als dat je vroeger had je de deep of de depth? Dat je zo een of andere gekke beweging met je hand.
0: Dat dus.
3: Zo'n bijzonder.
0: Met je hoofd naar rechts legt en je armen dan ook naar rechts doet. De deep. Ja, dat
2: de deep. En niemand snapte waar het eigenlijk om... Tenminste, de boomers snapten het niet.
0: Ik snap het nog steeds niet.
3: Dat was vanuit Fortnite, toch? Of zoiets.
0: Een idee.
3: Spelletje, weet ik het.
2: Fortnite? Ja, dat ken ik wel, Fortnite.
3: Nou, dat.
2: Ja, dat heb ik
3: dat heb je zelf
2: nacht en nacht met elkaar gespeeld. Tot de vierde nacht. De Fortnite.
0: Oké.
3: We zouden niet te veel grappen maken.
0: Oké, nog even terug naar de show.
3: Oh ja, hoe is het met jou, Ken?
0: Nou, prima.
2: Dat zou me bijna vergeten, hè?
0: Ja. Ja, hard gewerkt vandaag, dus ging prima.
2: Hard gewerkt, wat heb je gedaan dan?
3: Ja.
0: Wil je het echt weten?
2: Ja, je trekt af en toe een kabeltje achter het plafond door.
0: Nou, ik was vanmorgen dus bij een klant bezig.
2: Zo, nou.
0: Daar heb ik dus gewerkt.
2: Hij was bij een klant bezig, een koffie gedronken.
3: Knapje ingedrukt.
0: Ik zet even het muziekje bij aan, want ik kan er best wel iets grappigs over vertellen namelijk.
2: Maak je koffie vlak bij de...
0: Nou, ik drink nog steeds geen koffie, hè? Ik drink geen koffie.
2: Nou ja, weet ik niet, steek vodka. Maar zat je vlak bij de Efteling weer in Brabant?
0: Nee. Ik was dus, vanmorgen was ik bij een klant aan het werk. Want daar wou ze 's ochtends mee voor het onderhoud deed. Nou, dan doe ik dat gewoon. 'S middags ben ik bij een van de sporthallen bezig geweest. En natuurlijk zie je daar helemaal niks van. Want ik was boven de plafonden bezig. Kabeltjes trekken, zoals ze mooi zegt. En net nog even bij grote vriend Albert Snoek geweest. Van de Snackdrive. Yep. Lekker bij je patat bestellen bij de Snackdrive. Lekker. Gratis reclame voor Albert van de Snackdrive. Maar dan moest ik nog even wat dingetjes aanpassen. Want die heeft dus nu een Starlink op het dak liggen. Internet via de satelliet.
3: En dat allemaal
0: lekker. Wat zeg je?
3: En dat allemaal bij de Snackdrive.
0: Allemaal bij de Snackdrive. Dus al je bestellingen komen binnen via de satelliet. Hoe mooi is dat?
3: Nou.
0: Maar gisteren had ik dus een PMO-onderzoek.
2: Wacht even, nu komt er een grappige
0: PMO.
2: Vraag.
0: Wie weet wat een PMO is?
3: Ja. Nou, P staat voor psychisch.
0: Nee.
3: Oh.
0: Dan moet je even bij de bedrijfsarts langs. En dan bij de ene bedrijfsarts doe je dan een oogtest.
3: Yeah.
0: En bij de tweede bedrijfsarts, die doet even je pols, even je hartslag nameten, even cholesteroltest. Dus dan moet je je vinger moet dan zo'n naaldje in en dan moet dan bloed uitkomen. En dat wou niet. En toen moest ik nog een tweede keer prikken en dat wou niet. En toen moest op een gegeven moment toch maar naar mijn andere vinger. En toen ging het. Toen zegt hij, nu spuit het er mooi uit. Dit moeten we hebben. Ik denk, fijn. Ik ben al zo blij met doktoren. Nou, toen daarna moest ik nog even op de weegschaal staan en mijn lengte doen. Ik zou niet te veel zeggen, maar mijn BMI is niet op orde.
2: Je had een pratende weegschaal en die lachte je uit? Of,
0: Nou, dat niet. Het was zo'n weegschaal dat ik dacht van... Goh, de jaren 70 belden net, ze willen graag de weegschaal terug.
3: Een analoge weegschaal.
0: Ja, dus. Zo met zo'n dingetje die op en neer gaat.
3: Twee gewichtjes.
0: Dat nog weer net niet.
1: Een POMO-onderzoek. Dus.
0: PMO.
1: POMO.
0: Ja, PMO.
1: Personeel en mobiliteitsonderzoek.
0: Ja, dat zal wel kunnen.
3: Nou,
0: maar goed.
3: Dat heb je even gegoogeld.
1: Nee. Maar ik zit erover na te denken, maar zo'n blaadje heb bij ons ook op het bord gehangen. Dat je niet daar vooraan kan melden.
0: Alleen, dan
2: komt
0: is het
2: nou
0: van...
2: Komt er nog een grappige anekdote?
0: Nee, dan nou is
2: ga
0: het dus juist...
2: Nu, ga ik de mensen nu waarschuwen?
0: Nee, nu is het dus zo. Er was zo'n mail rondgegaan vanuit HR van, hey...
2: En wie zit je dan? Je bent toch geen personeel? Je bent
0: ik ben bij één klant ben ik personeel.
2: Oh ja, klopt. Ja, ja. Mogen we je naam noemen?
0: Nou ja, ik kan wel Royal Huisman zeggen, maar ik denk niet dat niemand op deze radio-uitzending nu zoiets heeft van, nou, laat ik een boot kopen bij Royal Huisman.
2: Oh, ben jij? Ik nou, ja. dacht bij Solcon dat je daar...
0: Ja, ook, maar dat is andere. Dat is weer ander werk.
2: Nou ja.
0: Maar er ging dus een mailtje rond van, goh, wil je je afmelden bij PMO-onderzoek? Ik lees mijn mail niet goed, want ik ben dus, weet ik veel, hoe noem je dat?
3: Ja.
0: Dus ik denk van, oh, je moet je aanmelden voor de PMO-onderzoek. Ik reageer niet op, ik vind het best. Krijg ik dus later een berichtje terug. Je bent dan en dan ingedeeld. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het dus wel doktoren, ziekenhuizen, tandartsen en alles wat anders naar dettel ruikt. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Maar goed, ik ben dan wel zo'n vent die zegt, nou oké, ik heb een fout gemaakt en ik ga gewoon dit traceren, gewoon zoals het moet. En uiteindelijk... Ik heb de hele ochtend niet van de stress kunnen werken. Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen.
2: Echte
0: en ik heb dus alleen een beetje last van overgewicht.
2: Nou. Echte mannen doen een PMO-onderzoek.
0: Juist.
3: En uiteindelijk beland je in het paradijs.
0: Dat weet ik niet.
1: Nou ja.
0: Ja, ik wou liever de dik in mijn kist draaien. Maar dat kunnen we niet doen hier op Urk FM. Dus.
2: Kan dat niet?
1: Waarom niet?
0: Nee. Nee, dat kunnen we niet doen.
3: Soms is het wel de waarheid.
2: Het is een niveautje Urkeland, als ik het zo hoor. We mogen dit niet, we mogen dat niet. Niet te veel tegen de schenen trappen.
1: Je mag zoveel niet.
0: Nee. Nou, we moeten een beetje de algemene publiek dienen hier bij Urk FM. Dus we moeten niet ons alleen op één kant.
3: Dan gaan we nu een
1: ik vind dat wel een beetje vaag.
0: Jij bent degene die met een bril, hè?
1: Ja, en? Noem je me nou een brilie?
0: Nee. Jij zegt het is een beetje vaag, maar jij bent de enige hier met een bril. Dus
1: als ik mijn bril laat doen, dan zie ik ook vaag.
2: Ik heb ook een bril in. Ja,
1: lenzen.
0: Ja. Goed, wij gaan naar Frank Boeien met het paradijs. Kijk hoe het daar is. Boeien.

0: Goed, het is weer tijd voor de welbekende nieuwtjes hier binnen op Urk FM. We mogen wel opschieten. Ik ga er even snel doorheen.
1: Ja, dat verhaal van jou, dat duurde wel lang bij de dokter. Dus.
0: Ja. De verkeerslichten zijn dodelijke wapens, blijkbaar. Twee Britse 60-plussers zijn opgepakt omdat ze de verkeerslichten aan het slopen waren. Ze geloven in een complottheorie waarin sensoren boven de verkeerslichten eigenlijk geheime elektronische wapens zouden zijn. Volgens de groep kunnen die sensoren onder andere knaker, dus kanker, hartaanvallen en zelfs plotselinge dood veroorzaken. De vrouw knipte daarom de kabels door terwijl haar man de wacht hield. De schade liep in de duizenden ponden en volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties. De twee zijn inmiddels aangehouden en mogen hun theorie voorlopig zonder gereedschap weer uitwerken.
1: Maar klopt het wel dat als je de stoplichten doorknipt, dat het levensgevaarlijk is?
0: Ja, dat klopt. Dan is het inderdaad levensgevaarlijk. Er zijn dodelijke ongelukken kunnen daar... kan dodelijk aflopen.
1: Dus dat hebben ze wel goed. Dat is geen complottheorie. Dat is gewoon zo.
0: Limburg krijgt zijn eigen pindakaas. Na het is Floyd's krijgt ze ook een pindakaas. Bij Limburg denk je misschien aan vlaai, wijn, heuvels. Maar binnenkort ook aan pindakaas. Een 24-jarige student, Timo Bordinek, experimenteert al.
1: Ik kwam gisteren meteen, stapte naar zijn auto in.
0: Ja, leuke gozer is dat. Met het verbouwen van pinda's in Nederlandse grond. En dankzij de warme, droge zomer ging dit jaar opvallend goed. Hij verwacht zijn oogst met ongeveer zo'n 2000 tot 4000 kilo. Vorig jaar was hij nog maar ongeveer 100 kilo. De pindo's moeten eerst drogen en worden geroosterd. Van jij bent dan aan de beurt, jij bent dan aan de beurt waarschijnlijk. Zo slecht.
1: Ja. Is hij leuk?
0: Ja, is leuk.
1: Niet te veel, hè? Want mensen bellen anders op.
0: Vanaf december hoopt hij zijn eigen Limburgse pindakaas te verkopen onder de naam Going Nuts. En heel eerlijk, een betere naam hadden wij ook niet kunnen verzinnen.
1: Limburg.
0: Een 8, daar neemt deze student geen genoegen mee. Een student, civiel recht aan de universiteit Leiden, kreeg een 8 voor zijn masterscriptie. Een cijfer waar de meesten waarschijnlijk direct de vlag voor uithangen, maar deze student stapte ermee naar de Raad van State. Zijn scriptie was eigenlijk een 9 waard, maar omdat hij hem te laat had ingeleverd, ging het 1 punt van af. Volgens de student was volgens hem vooraf niet duidelijk dat te laat inleveren een heel punt zou kosten. De hoogste bestuursrechter gaf hem daarin gelijk. De universiteit moet nu binnen 6 weken opnieuw een eindcijfer vaststellen. Het blijft dus spannend. Wordt het alsnog een 9? Of had hij die 8 beter gewoon kunnen koesteren?
2: Nou, dat wordt dus een 7.
0: Ik had dan gezegd, nou, dan wordt het een 7.
3: Een 8,5 wordt dit nu.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik had dan gewoon gezegd, als jij zo eigenwijs en dom bent, moet je vooral, zo lekker doorgaan, vriend. Ja, jongen.
3: Nou, dom is hij niet, want hij zit blijkbaar op de universiteit.
0: Ja, maar als je je daar druk om maakt... Ja. Van de week zag ik een plaatje voorbij komen van Kakhiel. Ik vind dat leuk, ik volg dat. Van dat er dan iemand 10 cent te weinig huur had overgemaakt. En dan de huurbaas een berichtje. Goh, zou je er wel even die 10 cent nog willen overmaken? Nou,
2: ja, joh.
3: Je zou maar bij je boekhouding verkeerd hebben. Ja, dan,
0: het zou om die 10 cent gaan binnen waarschijnlijk, die gozer.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk heeft veel meer pandjes in de verhuur, want anders ben je niet zo knakerig natuurlijk. Hè?
2: En als ze allemaal zo doen, ja, dan tikt het wel aan.
0: Ja.
1: Het begint met 10 cent.
2: Ja. Daarnaast in één keer 100 euro minder.
0: It starts with a cent.
3: Ja, die geld gebruikt hij natuurlijk voor die 10 cent uiteindelijk voor zijn beunwerk.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Om lekker een beetje zwart te kunnen bijklussen. Want
2: die beunhuis te kunnen betalen.
0: Oh ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar dat is ook niet altijd even duur natuurlijk. Want als iemand even zwart in zijn broekzak stopt of dat je via factuur... Daar zit een klein beetje verschil in. Ja. Dus over de een
1: ballen, ik heb ook een verhaal van een man die bij de bank en die wisselkoersen, zeg maar, tussen de dollar en de euro of de mark en de frank.
0: Ja.
1: Als dat omgewisseld werd, dan zat er 4 cijfers achter de komma, dat werd afgerond op 3 cijfers achter de komma.
0: Ja.
1: Maar dan is er een verschilletje. En vooraf verschil hadden ze een tussenrekening geopend op zijn eigen naam. Dus al die kleine verschillen van de vierde en de derde komma, die, omdat de bank dat afrondde naar 3 cijfers achter de komma, die gingen naar, die romde hij af, die gingen naar zijn eigen rekening.
0: Ja, doe het maar eens een jaar.
2: Lekker.
1: Nou. Maar toen werd hij inhalig. Hij denkt, nou, ik kan nog een kommaatje verder, zeg maar.
0: Ja.
1: 2 cijfers achter de komma. toen begon het een beetje op te vallen.
0: Begon het op te vallen, inderdaad, ja. Maar ja, ik heb nu dollars ingekocht voor mijn vakantie straks.
3: Ingekocht?
0: Ja, ingekocht.
1: Alle dollars?
3: Dan komt het nou hierheen.
0: Ja, maar die liggen al klaar voor me eigenlijk. Dus ik heb nu al gezegd, ik wil zoveel dollar hebben. En daar heb ik dan zoveel voor betaald. Maar in principe, als die... weer stijgen, dan worden die dollars meer waard. Dus dan krijg ik weer meer geld terug.
1: Ja, dit, je bent nu aan het handelen, hè?
0: Ja, niet dat het mij daarom gaat, maar dat zou eventueel dus kunnen.
1: Dus je kan ze vlak voor de vakantie verkopen en opnieuw inkopen, zeg maar.
0: Ja, en dan heb ik meer geld bijvoorbeeld. Ja, leuk. Maar de grap is, dan zal ik...
1: Niet te veel grappen, hè? Nee,
0: die nieuwe iPhone is dus nu uit.
3: Oh ja.
0: Die kan ik dus beter in Amerika halen, want dan is hij dus 1200 euro.
2: Ja.
0: En hier is hij dus bijna 1900 euro.
3: Ja. Klaptelefoontje.
0: Nee, niet de klaptelefoon. Ik begin niet aan een klaptelefoon. Als ik een klap wil verkopen, dan doe ik dat gewoon met mijn hand.
1: Hoeveel mag je meenemen naar Nederland?
0: Dat weet ik niet.
1: Zo is volgens mijn camera nu ook begonnen. Ja? De camera te kopen ergens op Koolshow. Ja.
2: Mm-hmm. Klopt.
0: Maar dat, ik denk dat ik als ik in Amerika ben een nieuwe iPhone ga halen.
2: Nou.
0: Ja, waarom niet?
1: Nou, mensen, luisteraars, vragen jou of je een paar voor die meeneemt.
0: Ja.
3: Op factuur.
1: Dan kost je een hele 1900, doe jij voor 1700. Ja,
0: ja dan ben je nog goedkoper uit. Waarom Klopt. Niet? Dus wij gaan naar Henkie Wijngaard.
1: Henkie, hey. Spanky Henkie.
0: Lekker man. Lekker op zijn gitaar. En blijf lekker luisteren tot vanavond 10 uur Hollands Glory natuurlijk op Urk FM.

0: Mensen, het is weer zover. De week in one-liners.
1: Oh nee.
0: Jazeker. En ik vond eentje wel heel erg opmerkelijk. Want nou, in de krant van het Turkeland stond dat de VSU neemt afscheid van de Hummelbroek.
2: Wat? Wat hoor ik
0: de
2: nou?
0: De Hummelbroek?
2: Hummelbroek.
0: Nee.
2: Ja. Breaking news.
0: Ja, inderdaad.
2: Stop, wacht, in de krant.
0: Stop de persen.
2: Wat moet in de... Stond alleen in Turkeland of ook, is het ook landelijk?
3: Ja, kwam je op Omroep Flevoland. Kwam die ook
2: Omroep Flevoland.
0: Ja. Omroep Flevoland ook. Ja. Dus...
1: De broek met de vier V's.
0: Ik heb even de wandlijners erop geschreven.
1: Nou,
0: VSU neemt afscheid van de Hummelbroek. Op Urk spreken ze inmiddels van een broekstuk. Hummelbroek verdwijnt uit de handel. De VSU zit behoorlijk met de broek op de enkels. VSU moest... ik moet elke keer even dit even doen. VSU moest op zoek naar een ideale werkbroek. Ze hadden de broekcriteria behoorlijk strak ik moet even overnieuw. De VSU moest op zoek naar de ideale werkbroek. Ze hadden de broekriemcriteria behoorlijk strak getrokken.
2: Ja, vloeiend.
0: De vervanger werd uitgebreid getest door kritische Urkers. Vooral de vraag, kan er nog een pak check in, bleek de doorslaggevend. De broek moest volgens de VSU niet te strak om de benen zitten. Dat is logisch. Op Urk moet je wel een beetje bewegingsvrijheid hebben om van je werk weg te lopen. In het artikel staat ook dat de broek voorzien moet zijn van zakken en ritsen voor de telefoon en check. Eindelijk een broek met een aparte opslag voor werk en privé. De Hummelbroek werd jarenlang veel gedragen door SVU. Die club stapt nu over op Adidas. Ook daar is Himmel dus uit de broek gezakt. De eigenaar van VSU vertelt dat hij vroeger op klompen naar boord ging en al snel gymschoenen aantrok. Eerst verdwenen de klompen, nu de Hummelbroek. Nog even, ze gaan op Urk gewoon gekleed naar het werk.
2: Gewoon gekleed? Of?
0: Ja, gewoon gekleed naar het werk. Ja. Wie echt geen afscheid kan nemen, kan bij VSU nog steeds een Hummelbroek bestellen. Dit soort broeken zorgt voor mensen die moeite hebben met verandering. De Hummelbroek verdwijnt van Urk, maar volgens kenners zit hij nog jaren in het straatbeeld, vooral rond de middel. Ja. Dan nog even naar het overige nieuws natuurlijk. Hè. Oh, nee, Badja School heet voortaan de Wegwijzer. De nieuwe naam wordt de Wegwijzer, want een weg voor alle leerlingen hetzelfde. Mooi principe, alleen bij de eerste rotonde bleek groep 4 al kwijt te zijn. Hollandse Fishers evenement volledig uitverkocht. Meer dan 70 exploitanten staan straks op de beursvloer. De organisatie spreekt van een volle bak. De vissers spreken liever over een volle bun. Bijna 20.000 euro opgehaald voor de Moomba-zendingsdag. Een prachtig bedrag. De penningmeester wilde meteen natellen, maar toen bleek hij alleen maar van briefjes 50 te kunnen zingen. Fijn. De zendingsfeer van de GQ haalt 50.556 euro op. In het Urkeland staat, we voelen ons gezegend met ruim 50.000 euro opbrengst. Voelde de penningmeester zich vooral gezegend door de boekhouder. Politie heeft de handen vol aan vluchtende jongeren. Ja, het is maar wat. Dat klinkt behoorlijk ernstig tot je verder leest en ontdekt dat het over een jaarlijkse hunt van Caritas gaat. De politie laat weten dat alle verdachten inmiddels te kennen. Ze zitten zondag gewoon weer in de kerk. Even kijken. Urk verliest thuis opnieuw weer niet. Urk wist opnieuw niet op eigen veld te winnen. De supporters blijven positief. Volgende week hebben we gelukkig weer een kans om ergens anders niet te winnen.
2: Volgende week spelen ze uit en dan maken ze meer.
0: Ja, dus vandaar. Urk heeft een nieuwe stadsdichter. Thomas Koenen is benoemd tot de nieuwe stadsdichter van Urk. Gefeliciteerd, Thomas. Ik ken Thomas.
3: Wacht, ja.
0: Ik ken Thomas. Een hele eer. Zijn eerste opdracht wordt waarschijnlijk het vinden van een woord dat rijmt op Urk. Succes Thomas, we spreken je over 4 jaar weer. Scharretjes drogen aan de waslijn. Aan de Nieuwe Guineastraat hingen geen sokken of onderbroeken aan de lijn, maar scharretjes. De buurvrouw klaagde dat de was ernaar ging ruiken. De eigenaar zag het probleem niet, gewoon op 30 graden met een scheutje Robijn de Zee. Bij wasparfum. Schagertjes aan de waslijn, Hummelbroek uit de handel. Het wordt een spannende week voor de wasknijperbranche op Urk.
3: Ik heb even een korte mededeling.
0: Ja.
3: We hebben het over een stadsdichter. Maar ik weet niet hoor, maar is Urk nou een stad of een dorp?
0: Waarschijnlijk heeft het nog geen stadsrechten.
3: Dus waarom noemen we het dan een stadsdichter?
0: Ja, moet dorpsdichter, stadsdichter.
1: Ja, je moet er toch iets van maken.
3: Het Urkeland is dus niet goed ingelezen. We weten niet eens dat ze voor een dorp werken.
0: Nou ja, ik ben wel bezig geweest en ik denk dat ik gewoon... stadsdichter heb getypt in de wazigheid.
2: Op het moment dat je dorp zo groot is dat er in de plaatselijke krant

0: stukken staan over de hummelbroek die eruit gaat. En pagina grote artikelen over baby's die geboren zijn. En dat artikelen van hoe maak jij je bonensoep? Dan is Urk best wel groot. En dan zijn we echt van een stad.
1: Dan is er heel veel te melden. Namelijk.
2: Uiteindelijk heb je dan wel heel een beeld bonensoep. Mensen die bonensoep zitten te maken.
0: Ja.
1: Nou ja, dan wordt toilet wel goed bezocht daarna namelijk.
0: Ja, ook dat komt in de krant. Ja.
1: Ja. Wij gaan even naar de kroeg toe. Ik heb wel zin in een biertje. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
0: Is er nog bier?
1: Ik doe hem in ieder geval open.

0: Ofwel het Nederlands refrein, la la la la la, waar liggen je sokken in de la la la la la. Ja. Was Jannes met de kroegen met Lee.
1: Voor het Songfestival.
0: Ja, tuurlijk, voor het Songfestival. Ja. Jannes Goos Songfestival. Die gaat voor ons winnen.
2: We kunnen bij deze al dus uittekenen wie voor ons naar het Songfestival gaat.
0: Ja. Ik vind dat we Jannes die kant op moeten sturen.
3: Ja, ik ook. Ja.
0: En dan gewoon in twee witte gimpies. En normaal een spijkerbroekje aan. Een leuke
2: zit wat te kort is.
3: Bloesje erbij.
0: Leuk overhempje met een corbertje eroverheen. En gewoon heel simpel.
2: Ja. Mensen met z'n allen.
0: Ja, dat. Ja, dat en dan gewoon een Nederlands liedje goed Engels vertalen. Nou.
1: Prachtig.
0: En gewoon Emil Hartekamp het laten produceren. Met echt veel lekker zo'n Jannes sound sausje eroverheen.
1: Een beetje Frans Bauer effect.
0: Ja, maar dan gewoon met Jannes. Ik denk dat je wel een bom maakt. Beter dan Europa.
2: Wat een leuk nummer.
0: Vooral als het afgelopen was.
3: Ja.
0: Dit was dit duur. Ik vond in ieder geval hartstikke gezellig. Ja, toch?
3: Het was ook hartstikke leuk.
0: Ja. Nou, fijn. Zo denk ik er ook over.
3: No.
0: Moet de volgende plaat instarten.
2: Enthousiaste jongens met z'n allen. Ja, het was hartstikke gezellig, man. Yeah. Dat is leuk. Kijk al.
1: Zegt er
0: het publiek doet ook even mee. Ik start de volgende plaat, want anders komen we namelijk niet uit met het uur.
2: Het is zo druk, hè, in dit programma.
0: Anders gaat onze opname natuurlijk helemaal worden. Wij zijn na het nieuws weer terug. Dan gaan we het weer proberen om het iets professioneler aan te pakken.
3: Ja hoor.
0: Maar daar zijn we nog steeds na al die jaren, 9 jaar al ben ik achtergekomen, niet zo goed in.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zegt Rocky.
1: Nou, domme Mercedes.
0: Ik moet met Rocky eigenlijk altijd een beetje meer aan dit denken.
2: Tan, tan, tan, tan.
1: Ach. Ja. Ja. Ja. Sylvester Stallone, die acteert of hij een beroerte heeft constant.
0: Goed. Woensdag 23 september in de avond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien uit het noordwesten over de bij. Is een klap onweer mogelijk, vooral je recht in je bek. Het blijft wel droog, de wind draait naar zo'n noordwesten en neemt ook binnenland iets toe. Halverwege de avond is het zo'n 15 graden. Vannacht trekken de buien weer weg uit het zuidoosten.
1: Oh ja?
0: Jazeker. Daarna klaart het breed op en neemt de noordwestenwind de kracht af. De minima liggen rond de 8 graden in het oosten, 13 aan de kust. Donderdag in de ochtend eerst wat sluierbewolking, later stapelwolken. En het wordt een graad of 14. In de middag is het vrij zonnig met alleen wat stapelwolken. Het wordt ongeveer tussen de 17 en 90 graden. Het zijn normale waarden voor het eind van de maand van september. De morgenavond, de donderdagavond dus, blijft het langer helder. De zonsondergang is het rond de 14 en 16 graden. Daarna koelt het snel af. En de vrijdag is het heerlijk nazomerweer. De zon schijnt volop. Het zwakke tot matige zuidwestenwind voert warme lucht aan. Het wordt 19 tot 21 graden. Daarnaast een ideale dag voor een boswandeling te maken of te drinken. Zaterdag is wat meer bewolking aanwezig en lokaal kans op een spatje regen. Het wordt tussen de 19 en de 22 graden. Zondag komt de temperatuur vrijwel het hele land boven de 20 graden uit. De hoogste temperatuur wordt in het zuidoosten verwacht, waar het zo'n 23 graden wordt. Er is een afwisseling van wolken en zon met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dus hoedjes goed vasthouden als je naar de kerk loopt. En blijft waarschijnlijk overal droog. En de dagen daarna is er grote kans op een warm nazomerweer. Zuidwestenwind blijft warme lucht aanvoeren. Aan het einde van de maand kan het zelfs een grote schaal 25 graden worden.
1: Zo.
0: Toch is de onzekerheid nog groot, want koele lucht is dichtbij. Vanaf de Britse eilanden zouden wolkenvelden, regengebieden en buien ons land kunnen trekken. En dan kan de temperatuur ook een stuk lager liggen. Ja, in de loop van de komende week neemt de kans op het zomerse temperatuur geleidelijk verder af. Waarschijnlijk wordt het dan lichtelijk wisselvallig met buien, wolken en zon. Dus dat is het weer voor de komende dagen.
1: Ja.
0: Snap je het allemaal een beetje wat ik doe?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nou, maar goed, geeft niet.
0: Ik in ieder geval wel. Ik probeer... ik weet niet, hoe doet hij het? Ja, hij doet
1: het. Ik weet niet wat jij deed, maar
0: wat is dat? Ik ga... Wat, kwam je nou voorbij in de playlist of niet? Nee, hè?
1: Wat?
0: Nee, nou, wij hadden het net namelijk over Nico Haak.
1: Ja.
0: En toen...
2: Roy merkte op.
0: Oh, dan nou zet ik gewoon de muziek uit, hè?
1: Dat ben ik. Ja.
0: Dat Nico Haak, daar hadden we het volgens mij net over, inderdaad.
2: Ja, die had, maar, zijn eerste singeltje staat op de B-kant. Het nummer, De Vlieger.
0: Ja, dus hij was eerder met De Vlieger dan in De Razen. Dus ik ben een heel klein beetje nieuws. We gaan een klein stukje naar luisteren. Ik heb totaal geen idee wat hier gebeurt. Ja, draaiorgel, ja.

0: Nou, ik denk dat we hem een keer helemaal moeten gaan draaien. Maar we gaan nu door naar het...
1: Hij kreeg zijn lach niet van ons gezicht.
2: Was dat meneer De Groot die een plaat opzette?
0: Ja, sorry. Dat gebeurt wel eens. Ja, hier dus. We gaan over naar John de Bever. Die is een klein beetje droevig. Maar hij laat hem niet gek maken.
3: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Je gaat naar de supermarkt, je haalt wat bietjes, je gooit het onder een nummer en je hebt een hit. Ja.
1: Tegenwoordig kan alles.
0: Ja, daarom. Nou, dames en heren, het is weer zover. Het is weer tijd voor het moment waar iedereen op zit te wachten. Iedereen zit gekluisterd aan de radio, want het is tijd voor... Is er nog nieuws van... Nou, de... Het beboste woongebied. Ofwel, de camping.
2: Nou ja... Echt nieuws, weet ik niet of je dat kunt noemen, maar we hebben tegenwoordig bijzondere gasten.
0: Bijzondere gasten?
2: Het gaat over op de camping, het komen mensen met caravans, tenten. Maar dit was een hele bijzondere man, die had zijn legerkleding aan en die kwam even op de camping in een huisje. Uiteindelijk bleek dat een rust te wezen. Nou ja, wat moet een rust nou op Urk doen?
0: En wat zei je? Rustig! Ja.
2: Maar ja, hè, waar gaat hij nou eigenlijk heen? Of zou die toch naar Rusland weer teruggaan? Nou ja, aan hem zijn kleding te zien denk ik wel. Of zou die daar gaan stemmen? En op wie zou die daar dan gaan stemmen? Aangezien daar toch genoeg stemmingen zijn. Of je nou stemt voor vrede of tegen Polen. Ja, alles kan. Maar ja, uiteindelijk ging die toch maar. Uiteindelijk kwam die in Duitsland aan. En ja, vanaf Duitsland, dan staat er al zijn vrienden al op te wachten. Want als je voor Rusland gaat vechten, dan ben je eigenlijk een tegenpartij. Dus oftewel word je opgepakt. Dat was het.
3: Die man mag toch wel voor zijn eigen land vechten?
2: Blijkbaar, maar ja.
0: Op dat moment, je hebt het of niet. Hè? Hij had het op dat moment dus gewoon even net niet.
2: Nee, aangezien ze een gekke kleding aan had.
0: Begin maar helemaal weer opnieuw. Ja. Kom jij maar even hier, jongetje.
2: Ik denk dat hij alvast ondertussen heeft hij gestemd. Ja, hij zat op de camping.
3: Dus hij wilde vechten in Rusland, maar die kwam via rond.
2: Ik denk dat hij eerst op vakantie was. Ja. Dat hij toen dacht dat hij wel die rust had.
3: Ja, laat ik toch maar... Ja. Ja.
2: Laat ik toch maar heen gaan.
3: Een paar weken rust pakken op de
0: Laat maar heen gaan. Mooi gezegd, ja. Inderdaad. Ja, je hebt het of niet, hè?
2: Ja.
0: Arme man.
2: Nou ja, het ligt eraan op wie die gestemd heeft ondertussen.
0: Ja. Ja, misschien heeft hij wel zo'n zoeklicht in zijn gezicht gehad van... Waar kom je doen?
2: Ik denk dat het op die manier ging, want de stemming was al bekend.
0: Oh, toch wel?
2: Ja, dat was op het nieuws.
0: Oh, het heeft zelfs het nieuws gehaald?
2: Ja, het heeft het nieuws gehaald, want ze weten al ondertussen wel wie wordt gestemd in Rusland.
0: Oké.
2: Dat is toch heel duidelijk.
0: Nou...
2: Dat is, dat is natuurlijk onze grote vriend.
3: Oh ja?
0: Poetin.
2: Ja.
0: Oh, dat is echt heel verrassend dat hij nou gewonnen heeft.
2: Daarom.
3: Net al?
2: Ja, ik denk...
0: Was ook maar de enige kandidaat, zeker?
2: Nee, daar deden we wel meerdere mee. Ik heb trouwens ook een stukje van een bepaalde nieuwszender daar gezien. Dat, nou ja, hadden ze ook een televisiedebat. Alleen Poetin stond er, de tegenpartij waren er niet.
0: Ja, dat was een beetje...
4: Bla, bla, bla, bla.
2: Dat, ja.
0: Ja, dat dus, ja. Ja, wie zou wel...
2: Daar gaan staan.
0: Ja. Alhoewel, ik weet dat Poetin een keer een interview had met Angela Merkel.
2: Oh ja.
0: En Angela is dus hartstikke bang voor honden. En wat neemt Poetin mee?
2: Een hond.
0: Een van zijn honden. Een beetje gewoon... Een beetje plagen. Ja. Een beetje kleren.
3: Psychologische oorlogsvoering.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Van, ik ben de baas, ik laat even zien.
5: Oh ja?
0: Maar zij liet haar niet gek maken.
3: Ja, dat was zo. De Schaffendas, zei ze toch?
0: Ja, de Schaffendas, toch? Ja, zoiets.
3: Ach ja.
5: Ja, de Schaffendas. Nou,
0: over Schaffendas gesproken. Wie Essendas? Of wie Schaffendas? Ik heb geen idee. Wij gaan naar... weer zo'n Emil Hartekamp productie.
3: Oh.
0: Ja.
3: Hier bietjes eronder?
0: Nee, geen bietjes. Die heeft gewoon zijn eigen Saint en saus, hè? Ook voor Jannes en zo. Maar dit is Jolanda Zomer met dat mannen honger hebben. Ik kan me er niks van voorstellen. Nou.

0: Wat een leuk introotje blijft het ook, hè?
1: Het is fantastisch. Het is geweldig. Ja, want het is tijd voor verhalen die nergens over gaan. En dat maakt het juist zo fantastisch. Het liedje maakt het gewoon nog veel meer fantastisch.
2: Ja, fijn.
0: Ja, goed. We zijn weer bij de rubriek. Bedankt voor de aankondiging, meneer Van Dokkum. We zijn bij de rubriek verhalen die nergens over gaan. En toevallig was ik van de week... Nou, daar heb je me aan.
1: Laat maar raden.
0: Toevallig was ik van de week in.
1: Preston Palace.
0: Preston Palace. Heel goed.
2: Nou, net niet verwacht.
1: Zat er niet aan te komen.
0: Nee, deze keer niet.
1: Zag hem totaal niet aankomen. Zo één keer om de hoek. Zo in één keer. Pats, boem, daar was hij.
0: Ren, boem, daar is hij.
1: Ja, huppatee.
0: En daar heb ik een bijzondere man ontmoet. Meneer Koos Knal.
1: Koos Knal.
0: Ja, ik heb hem meegenomen. Boem, ik heb hem meegenomen naar de studio. Dus meneer Knal, vertelt u maar eens eventjes. Wat is er zo bijzonder aan u?
3: Het zit zo. Ik ben werkzaam als kanon.
0: Wat zegt u?
3: Ik ben werkzaam als kanon.
0: Als kanon. Wat interessant. Maar hoezo als kanon? U ziet er helemaal niet uit. Ik bedoel, als ik het zo zie, dan denk ik niet, daar zit een kanon.
3: Nee, maar dan kan ik u wel expliciteren. Dat zit namelijk zo. Ik was, vroeger was ik een enorme alcoholloos. Een zuiplap bedoelt u? Ja, zo kun je het ook zeggen.
1: Het consumeren van alcohol.
3: Ja, precies, ja. Nou was het dus zo. Altijd s'avonds kwam ik de kroeg uit als een echt, ja, als een kanon. En op een ik was dus op een avond, ik was dus weer als een kanon. En toen kwam ik een legerofficier tegen. En die zag mij dus als een kanon. En die denkt, nou, dat is wel wat voor het leger. En die heeft mij dus onder invloed laten tekenen. En nu zodoende zit ik daar nu als kanon bij het leger.
1: Zo is 90% van de VOC ontstaan aan personeel. Dus, maar goed, dat maakt niet uit.
0: Daar heb ik iets over gelezen bij die attractie De Vliegende Hollander, geloof ik. Ja. Maar goed, ik ga even verder met het interview als je het niet erg vindt.
1: Ja hoor.
0: Maar meneer Koos Knal, ik bedoel, hoezo? U gaat toch helemaal niet af of zo? Jawel, regelmatig ga ik af hoor. Ja, figuurlijk misschien, maar u doet toch geen boom? Wel geen grote boom, maar ik maak toch ook wel eens een behoorlijke boom hoor. Dat kan ik echt wel zeggen, ja. Maar oké, ik bedoel, u kan toch niet schieten? Nee, maar ik ben meer bedoeld eigenlijk als bedreiging, hè, voor de vijand. Ik bedoel, dan gaan ze met mij dus naar de vijand. En dan zeggen ze, rustig blijven, hè? Want anders dan laten we hem afgaan. Maar mee naar de vijand. Maar u ziet er helemaal niet uit als een kanon. Dus het lijkt me niet zo'n bedreiging, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben natuurlijk zwaar gecamoufleerd, hè? Zwaar gecamoufleerd. Kijk, het zit zo. Daarom kunnen ze mij dus gebruiken, hè, als bedreiging. Want ik ga dus gewoon naar de vijandelijke linies. En die vijand die denkt, daar komt gewoon een of andere Jan Zak aan. Dus die gaan niet in stelling gelijk. Maar zo gauw ik over de vijandelijke linies heen ben, dan laat ik ineens maar kanon zien. Wacht even. U bent dus zelf geen kanon, u heeft een kanon bij u. Inderdaad. Ik heb een kanon bij me, ja, inderdaad. Ach, maar wat mooi, wat interessant. En kunt u dat misschien ook eens aan de luisteraars laten zien? Dat is een beetje moeilijk, hè, om dat zo eens te laten zien. Hoezo? Ja, dan moet ik hem eerst helemaal in stelling brengen. En is dat veel werk? Ogenblikje, ik zal het even proberen. Kijk, dit is hem. Ah, ga weg. Is dat nog een kanon? Ja, dat is een kanon. En kunt u hem ook eens laten werken? Daar zal ik even moeten kijken. U heeft geluk. Ja, moment hoor. Ach, maar dat is toch... Dat is toch geen kanon? Dat is toch geen gewoon kanon? Nee, het is echt een waterkanon. Ja, oké. Meneer Koos Knal, het was weer een bijzonder interessant gesprek. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw reis naar de studio. En ik wens u nog een prettige avond verder. Goedenavond.
4: Hey, badjevrouw!

0: Nou, leuk hoor, dat gelalalaai op het einde.
1: Alweer dat halve.
0: Ja man, het houdt niet op, niet vanzelf. Het is zinloos geweld. Gaat gewoon door. Roy die denkt, zinloos geweld, hè? Ken ik niet. Ik sla alleen.
2: Bestaat er ook ander geweld dan?
0: Nee, kennelijk niet. Dus dat. Het was hem weer, mensen.
3: Ja.
0: Hebben we het leuk gehad?
3: Jazeker. Wat jammer, hè?
0: Het is afgelopen, maar hebben we het leuk gehad?
2: Ja! Enthousiasme, dat spat er even af.
0: Was het leuk dat je een Hendrik er was?
2: Ja.
0: Was het leuk dat je een Hendrik zijn broek liet zakken? Ja, dat was wel weer jammer natuurlijk.
1: Had hij ook nog camera's, hè?
0: Was dat niet... dat vond ik dan wel weer leuk, hè, dat de camera's er hingen. Dus.
2: Het was geen hoogtepunt.
0: Nee, ja, helaas. Die was er ook niet op dat moment, hè?
2: Nee.
0: Goed. Jordi was er ook weer gezellig.
1: Ja.
0: Nee. Ik haal ze door elkaar. 2 is dus... En 42 is...
1: Onthouden.
0: Staat hier ook gewoon voor me. Hè? Want 12 is de...
4: B&B.
0: Waar ik in rij. Dus dat dus.
1: Had ook publiek.
0: Ja, we hadden het publiek. Is het publiek blij dat het afgelopen is? Is het publiek blij dat ze voor volgende week ook een kaartje hebben gekocht? Ja.
2: Zijn er weer ingetooid?
0: Ja, helaas wel. Ja. Wisten jullie dat Roy tegenwoordig verkering heeft? Dus alle vrouwen. Ja, jammer. Ja. Helaas.
2: Nog meer publiek.
0: Dit is Lucas, die komt ook binnen. Ja. Wat is er, Lucas? Oh, die is van Gerrit. Dat is Gerrit.
1: We worden hier ondertussen hele moeilijke vragen gesteld.
0: De nieuwe achterbuurman Lucas, die is... Die vraagt Gerrit of hij even de auto weg wil zetten. Nou. Doeg, Lucas. Hou van je. Vergiet vol. Ja.
1: Nou,
0: wij gaan door.
2: Eindeloos doorgaan.
1: Ja, jouw klas ook weer.
3: Zullen doorgaan.
0: Zal ik nog een keer op die knop drukken? Jammer. Wij gaan de duiven binnen laten komen, want het is namelijk...
2: Ik vind het trouwens wel tijd voor een nieuw introotje. Kun jij ook het begin van Heart of Glass van Blondie... dat in het loopje zetten, zeg maar?
0: Ja, dat kan.

0: om dat eventjes als... Voordat dat...
1: De luisteraars zijn rood.
0: Precies, ja. Alleen,
2: denk als ik nu ga zoeken naar Heart of Glass, dat...
0: Hoeft nou niet. Komt zo in me op. Wachten wel eventjes.
3: Waar is die P-line achtergrond gebleven dan?
0: Pitching?
3: Nee, P-line.
1: P-line.
3: Ja, ook al weten we wat ik bedoel.
1: Ondertussen wordt
2: Blondie, deze bedoel je in een loopje. Dus dan wel de extended versie?
3: 1, 2, 3, 4.
0: Dit, ja.
3: Hoe doe ik dat? Ik heb niks op het scherm staan. Ik zie het niet.
2: En dan zeg jij dat je geen timing hebt. Ik kan hem ook door je eigen gooien, dat de stem eruit gefilterd wordt.
0: Stem eruit en dan gewoon alleen de muziek, ja.
2: Ik maak hem dan voor je klaar voor volgende week.
0: Wat dus. Goed!
2: Maar, even de laatste keer dan naar de duif luisteren. Laatste keer naar de duif.
0: Komt ie! Goed. Ja, er zijn weer diverse moppen en raadsel. Nee, deze keer, ja, toch wel een raadseltje zit er ook tussen.
2: Het was een raadsel, of het er was, maar het is er. Nee.
0: Zullen we beginnen maar met de raadsel? Het is een beetje een schunnig raadsel.
2: Ingezonden,
0: want... het thema is muziek, want Nederland doet weer mee volgend jaar aan het Eurovisie Songfestival.
3: Nou, zou ik voor het eerst?
0: Voor het eerst weer, ja, sinds een jaar of twee, denk ik.
2: Vorig jaar wel. Nee, vorig jaar...
1: Nee, vorig jaar niet.
2: En het jaar daarvoor wel met Joost van Europapa. Ja.
3: Ja. Ja,
0: dat maakt wel indruk.
2: Waren we blij dat Joost niet gewonnen had? Maar goed, Roy, verder.
0: Jacques Brul, die stuurde zijn raadseltje in. Wat is het verschil? Wat is het verschil? Oh nee, er komt nog meer informatie. Wat is het verschil tussen een sopraan en een pos?
2: Nou,
0: de meeste muzikanten hebben nog nooit in een pos gezeten. Goed, nog meer muziek mopje. Ja, ingezonden door Harry Beuk.
2: Altijd leuk.
0: Ja, altijd leuk met Harry Beuk. Nou, de ene streber die zegt tegen een andere de streber op de tennisclub. Hey, hoe is het met je dochter? Ze speelt toch viool?
3: Dochter?
0: Ja, zeker. En hoe? Ze mag straks 4 maanden in Amerika spelen. Oh, is dat niet verschrikkelijk duur? Ja, maar de buren hebben het geld bij elkaar gebracht.
3: Zo fout.
1: Dan ligt eraan ook Amerika.
3: Zo fout.
1: Nederland zit ook in Amerika.
0: Ja, met een C. Dit waren de United States van...
2: Nou, misschien dat ik er tegenkom als ik er ben straks.
0: Ja, ze speelt viool en het is oorverkrijzend. Ingezonden door Henk Binnenband. Daar is hij weer. Er komt een pianostemmer bij meneer Janssen. Meneer Janssen... Wat zijn er weer? Interpunctie is te goed. Even overnieuw. Er komt een pianostemmer bij meneer Janssen. Maar meneer Janssen zegt, ik heb helemaal geen pianostemmer besteld. Nee, maar uw buren wel.
2: Oh, heel slecht, hè?
3: Jezus, zo fout.
1: Het wordt met de dag slecht.
2: Ja.
0: Deze is ook heel slecht. Ingezonden door Piet Lampenkap. Een banjo-speler. Een banjo-speler gaat tanken en heeft zijn super speciale dure banjo op de achterbank liggen. Hij gaat even betalen, komt terug en ziet dat zijn achteruit is ingeslagen. Hij kijkt op de achterbank en wat denk je? Er liggen 2 banjo's. Ja. Ingezonden door Albert Keuter.
2: Oh!
3: Is die kleuter weer en,
1: Als je die moppen op je papiertje zet, denk je dan niet... Nou, laat die man gewoon even een keer links liggen.
3: Albert Keuter.
0: Ja, daar ligt hij.
2: Het is net als ik, Jan Hendrik of ik, het draaiboek maak. Dus gewoon ChatGPT, maak het draaiboek. Want het is woensdag. Dus ik denk dat Roy zo alle mails binnenkrijgt en die zegt... Bindel dit samen.
0: Bindel dit samen en zet Albert Keuter als laatste. De man die gehaat wordt en die niemand eigenlijk in de uitzending wil... maar die toch weer een mopje ingestuurd heeft.
2: Ja,
0: en wat voor een mop is het?
2: Vertel.
0: De buurman van een op flink volume oefenende... Wat is dat nou?
3: Kleuter.
0: Nee. De buurman van een op flink volume oefenende... Oefenende, ja. Even overnieuw.
2: Overnieuw.
0: Wat een tongbreker.
2: Even terugspoelen.
0: Ja.
2: Oh,
3: niet te lang.
2: Even terugspoelen. Ja.
0: Oké. Okay. De buurman van een op flink volume oefenende elektrische gitarist belt aan en vraagt... Kun je ook eens van Jimi Hendrix spelen? Nou, zeker, zegt de man. Zeg maar welk nummer. Nou, doe maar dat nummer waar hij zijn gitaar in de fik steekt.
4: Ja, beste mensen, dat waren ze weer.
2: Nou, wat was weer...
4: Afscheid in stijl.
1: Ik heb één beruchte vraag.
2: Eén beruchte vraag.
1: Dat is eigenlijk de vraag die elke week nu tegenwoordig terugkomt. Hoe staat jouw agenda erbij?
2: Oh, volgende week.
1: Hier is
2: ja, volgende week. Ben je er dan wel of ben je er dan niet?
4: Hij schrikt wakker in zijn, kijkt in zijn agenda. En denkt
2: ik ben er volgende week gewoon, want ik moet overdag even in de konzel van de gang.
4: Yeah!
2: Ik naal al waarschijnlijk het niet. En ik zie dat ik een podiumdeel er even moet afleveren.
3: Oh ja. Oh
2: van 1 bij 2.
4: Nou, oh ja. Wat goed!
2: Volgens mij staat hij nog, dus dan hoef ik hem niet te brengen.
3: Nou ja, wie weet. Check het even.
2: Scheelt weer. Dus dat. Dat was hem weer, denk ik. Hè?
1: Oh. Ja. Nou,
2: mag ik jullie weer vriendelijk bedanken voor jullie tomeloze inzet tijdens deze uitzending.
4: Mag ik jou bedanken voor het bedanken?
2: Ja, dat mag.
4: Bedankt jou, even terug voor het bedanken.
2: Ja, dan bedank ik jou weer voor het bedanken.
1: Oké, okay, nou, fijn.
3: Ja, ik zou zeggen, tot volgende week.
4: Ja, beste luisteraars, tot volgende week.
1: Wil je dat ook even in al die talen?
4: Wat zeg je,
1: jongens? Wil je dat de volgende keer ook in al die talen?
4: Bedanken van de luisteraars.
2: Is het dan see you next week? Hartelijk
4: dank.
2: Of hear you next week.
3: Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen und...
3: Auf Wiederhören.
4: Dat ziet super aus. Dat komt goed. Nou, dat komt wieder goed.
2: Wie...
3: Un momento dado.
2: Hoe heet het ook alweer? Wie schaffen das? Wij gaan eruit met Danny Christian en Anita Meijer met Islands in the Stream. Tot volgende week hier bij Hollands Glory.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijlvirus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
4: En het heet De Koninklijke Trein.
3: Om in te stappen.
4: En snel weg te wezen.
3: En mee te gaan.
4: En het kost helemaal niks.

Goedemorgen jongens en meisjes en andere luisteraars. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. De Koninklijke Trein gaat weer beginnen aan een nieuwe rit. En we starten met een gezellig liedje.

0: Ja, ja.
1: We zijn met de Koninklijke Trein bezig met de verhalen over het volk Israël, dat op reis gaat naar het beloofde land. Vorige week hebben we gehoord dat er eerst heel veel problemen waren voordat het volk mocht vertrekken uit Egypte. De farao wilde elke keer opnieuw het volk niet laten gaan. Want het waren beste arbeiders voor zijn volk en het kostte hem niets. Toch moest het volk wel vertrekken, want God wilde dat. Eindelijk was het dan zover. Het hele volk was er klaar voor. Mannen, vrouwen, kinderen, dieren, alles ging mee op reis naar dat beloofde land. De mensen van Egypte waren zelfs blij dat ze gingen. Want dan zouden al die rampen eindelijk ophouden, dachten ze. De tocht zelf ging echter niet zo snel. Ten eerste waren ze met heel veel mensen bij elkaar. Wel duizenden waren het. Dan waren er ook oude mensen bij, zoals je opa en oma. Maar ook hele kleine kinderen, zoals je kleine broertje of zusje. Misschien. En ze moesten allemaal lopend gaan. Want anders vervoer bestond er toen nog niet. Je snapt wel dat het erg langzaam ging. Maar dat vonden de mensen niet erg, omdat ze eindelijk op reis waren naar het beloofde land.

Het mooie is dat God zelf met zijn volk mee op reis gaat. Overdag kunnen de mensen een wolk voor aan de stoet zien gaan. En 's avonds zien ze een kolom van vuur. Dat betekent dat God dag en nacht aanwezig is bij zijn volk. Hij laat hen niet in de steek. Zo wijst God hen precies waar ze heen moeten gaan. Want Mozes, de leider van het volk, weet ook niet de weg naar het beloofde land. Als de kleine kinderen moe worden, blijft de wolk stilstaan, zodat ze kunnen uitrusten. En als het erg heet is, bedekt Gods wolk de zon, zodat het niet te heet wordt. Op een dag zegt God tegen Mozes dat ze hun kamp moeten opslaan vlak bij de Schelfzee. Dat doen ze. Achter zich is nu de woestijn en voor hen is de Schelfzee. Eigenlijk kunnen ze nu geen kant op. Ze zitten klem tussen zand en water. Dan hoort Farao waar het volk nu is en dat ze klem zitten. Ze zijn ook al veel langer weg dan de afgesproken 3 dagen. En God maakt het hart van Farao boos. Farao roept zijn soldaten en knechten bij elkaar. En hij zegt dan: "We gaan het volk Israël achterna. En we brengen ze weer terug naar ons land. Dan kunnen ze weer gaan werken voor ons." Ha! En daar gaat Farao in zijn mooie strijdwagen voorop. Voor het leger van wel 600 andere strijdwagens. Ze zullen dat volk wel eens een lesje leren.

Het volk heeft nog steeds hun kamp gemaakt daar bij de Schelfzee. Maar daar komen ineens een paar verspieders aan met een boodschap dat de farao onderweg is om het volk terug te halen. Met geweld, als dat nodig is. De mensen raken dan helemaal in paniek. Iedereen begint te roepen en te schreeuwen en door elkaar heen te rennen. Ze roepen om hulp naar God en naar Mozes. Waar moeten ze nu heen? Achter hen komt het leger van farao en voor hen is de Schelfzee. Hoe moet dat nu? Het volk moppert zelfs. Waren we maar in Egypte gebleven? Dat is beter dan hier in de woestijn te sterven door de farao. Mozes zegt dan: wees niet bang. Kijk niet achterom, maar kijk vooruit. En let op de wonderen die God vandaag zal doen aan ons. Dan zegt God tegen Mozes wat ze moeten doen. Breek het kamp op en trek naar de oever van de Schelfzee. Als het volk daar staat, schrikken ze wel van die enorme grote waterplas. Want de Schelfzee is best diep en de golven bruisen erg. Maar Mozes steekt zijn staf uit, boven het water. En dan gebeurt er een groot wonder. Er komt een sterke wind waaien en die waait al het water weg. Aan de ene kant blijft het water als een muur stilstaan. En aan de andere kant spoelt het water gewoon weg. Zo komt er een groot, droog stuk dwars door die Schelfzee. Ondertussen is de wolk voor aan het volk weggegaan en aan de achterkant van het volk gaan hangen. De kant van het volk op geeft hij veel licht, zodat iedereen goed het pad door de zee kan zien. Maar aan de andere kant van de wolk is het helemaal donker, zodat farao en zijn soldaten helemaal niets meer zien. Op die manier krijgt Mozes en het volk, krijgen ze allemaal de tijd om allemaal droog door dat pad te gaan en kan farao ze niet inhalen. Hij zoekt overal rond, maar kan het volk niet vinden.

Maar dan zien ze uiteindelijk waar het volk gebleven is. Daar, daar, midden in de zee. Daar loopt het volk dwars door die grote Schelfzee heen. Even aarzelen farao en zijn soldaten wat ze moeten doen. Maar dan roept farao dat ze allemaal erachteraan moeten gaan met hun strijdwagens. Zo dalen farao en zijn leger af naar de oever en gaan de paarden en de wagens door het natte zand van de bodem van de zee. Paarden stijgeren en hinniken, maar de soldaten zetten door. Het volk Israël gaat nog steeds verder tot de laatste ook aan de overkant zijn gekomen. Farao en zijn soldaten zitten ze dicht op de hielen, maar kunnen ze nog niet inhalen. God zorgt ervoor dat er grote verwarring komt, omdat de soldaten en de wielen van al die wagens botsen tegen elkaar, zodat ze maar langzaam vooruitkomen in de modder. Sommige Egyptenaren roepen zelfs dat ze weer terug willen, omdat God met het volk Israël vecht en dat ze daarom nooit van hen kunnen winnen. Maar farao wil gewoon doorgaan. Dan is het volk aangekomen aan de overkant. Iedereen is droog aan de andere kant gekomen, terwijl farao en zijn soldaten nog steeds ploeteren in de modder. Maar dan maakt God er nu eindelijk een eind aan. Hij zegt tegen Mozes: steek nu je staf weer uit boven het water. En dan gebeurt het wonderlijke. Het water dat al die tijd heeft stilgestaan, komt weer in beweging en de muren van water storten zich naar beneden. Farao en zijn leger zien het gevaar op hen afkomen en proberen nog te vluchten. Maar dat lukt niet meer. Alle soldaten en paarden en zelfs die grote koning farao komen om in de golven van de Schelfzee. Aan de oever van de andere kant staat het volk toe te kijken. Ze zijn er stil van geworden. Hoe is het toch mogelijk dat ze allemaal droog daardoor gekomen zijn en dat de Egyptenaren allemaal zijn verdronken in diezelfde zee? Dat kan alleen maar God gedaan hebben. Het volk valt op zijn knieën en dankt God voor dit grote wonder.

Wat zijn de mensen blij. Ze zingen en springen en dansen en jubelen het uit. Ze zijn vrij, echt vrij. Nooit zullen de Egyptenaren hen nog kwaad kunnen doen. Dan begint Mozes te zingen en andere mensen doen met hem mee. En ze zingen een lied tot eer van God. God heeft mij laten overwinnen. Hij heeft ons gered en droog door de zee geleid. En Farao en al zijn ruiters verdronken in die zee. Groot is zijn naam. Niemand is gelijk aan u. U zult voor eeuwig regeren. De zus van Mozes, Mirjam, pakt haar tamboerijn en begint ook te zingen en te dansen. Het wordt een hele vrolijke boel daar aan de oever van de zee. Als ze eindelijk klaar zijn met zingen en dansen, zegt God dat ze weer verder moeten trekken. 3 dagen trekken ze de woestijn in en dan komen ze op een plek die heel mooi is. Het is een oase, een prachtige plek, midden in de woestijn, waar wel 70 palmbomen groeien en waar wel 12 waterbronnen zijn. Daar mag het volk uitrusten en bijkomen van alle drukte die ze hebben gehad. Later zullen ze wel weer verder trekken naar het beloofde land dat God hen zal wijzen.

0: Dat was het weer een spannend verhaal vandaag, hè? Maar gelukkig heeft God hen geholpen. En dat doet hij nu nog steeds. Ook jij hebt misschien wel eens dat je het moeilijk hebt en je ziet het niet meer zitten. Dan kun je net als het volk Israël vertrouwen op God. Dat hij je zal helpen. Misschien niet op de manier die jij verwacht, maar hij luistert wel naar je en hij laat je nooit in de steek. Dit was het weer voor vandaag. Volgende week hoor je hoe het verder gaat met het volk Israël.
1: Ik wens jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.

0: FM.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde nog. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft... ...met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt. En daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag.

31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u vanavond uw radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziek en Troost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En we hopen natuurlijk dat u vanavond zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met onze verzoekjes en dat betekent dat u kunt bellen. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En voor onze babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Mijn moeder Henny en Zuzaagje zitten weer klaar om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zou Pieter de techniek gaan verzorgen. En dat komt helemaal goed vanavond, Pieter. Ja, voorlopig hebben we even geen geluid, maar dat komt straks wel goed. En Betty, die zal ervoor zorgen dat de verzoekjes in het systeem komen te staan. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht. En dat komt uit een boekje van Nel Benschop. En er staat boven Storm op Tiel. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Dit ene vraag ik u. Laat mij het geloof behouden. Wanneer ik niets dan twijfel, onrust in mij voel. Want, lieve God, wanneer die twee het winnen zouden, wat had mijn leven dan voor zin, waar lag het doel? Mijn God, de stormen beuken op mijn levensdijken, waarachter ik mij jaren veilig heb gevoeld. Zullen ze het houden? Zal de storm ze doen bezwijken? Of wordt mijn land straks door de golven overspoeld? Hoor, lieve Vader, naar mijn angstig roepend smeken. Heer, red mij, ik verga. Waar is uw sterke hand? Kom met uw lichtende nabijheid het duister breken. Dan loop ik zelfs door het water naar uw veilig land.

Thank you.

We hebben geluisterd naar Marieke Bakker en Hans Kofferman met het lied Veilig. Vandaag is het 11 jaar dat wij onze vader, man, vader en baby moeten missen in ons midden. God sterkte en onmisbare troost voor allen die onze vader, Kees Post, lief hadden en nu moeten missen. En ik heb het mooie gedicht erbij opgezocht wat eigenlijk helemaal typeert wat mijn vader op aarde heel veel gedaan heeft. En dat zal ik nu voorlezen. Hoe dikwijls heb je niet gezongen? Een stem vol zuiverheid en kracht. Een lied diep uit je hart ontsprongen over de toekomst die je wacht. Je gouden stem bezong de daden van God de Heer en van zijn Zoon. Je dankte Hem voor zijn genade en zong je lied recht voor zijn troon. Zo wist je velen te bereiken, vol vuur, getuigend van je Heer. Zo wist je rimpels glad te strijken en bracht je vreugde keer op keer. Waarom? Geen mens kan dat beschrijven. Zo jong en met zo'n groot talent. Het verdriet voor hen die achterblijven. Daarom is slechts bij God bekend. Op aarde zal je stem nu zwijgen, maar in het hemels engelenkoor zal het loflied meer volume krijgen. Daar klinkt je stem voor eeuwig door.

voor onze lieve schoonzus Henny met haar kinderen en kleinkinderen. Ter bemoediging en een liefdevolle groet met het lied Er is een God die hoort. En ik krijg je van je schoonzussen en zwagers.

voor alle luisteraars en het team van Zieke Troost een gezegende avond toegewenst van Puk en Marianne. En jullie natuurlijk ook een gezegende en luisterrijke avond toegewenst. En jullie hebben gekozen voor het mooie lied Als ik maar weet. En het wordt gezongen door het Christelijk Genemuinder Mannenkoor Stereo.

voor de verzorgende van de golfslag in Emmeloord, Martina Ronkes, Erika Kramer, Lummi de Boer, Janet Lanen, Nelleke de Boer en Marjolein Jordens, allemaal hartelijk bedankt voor de goede verzorging namens meneer Meijer uit de golfslag. En natuurlijk meneer Meijer, de hartelijke groeten vanuit de studio hier. En fijn dat je vanavond met ons meeluistert. En we gaan naar het mooie lied luisteren. Zijn naam is gegrift in mijn hart. En dat wordt gezongen door Onge Roensch.

voor Mientje Zwaan en de kinderen en Jenny van Meindert en Nelly en Lub en Tjeerd en de twee meiden en voor Klaas van der Meer en de kinderen en voor Trien van der Heuvel. Voor jullie het mooie lied of psalm 43 en daarvan de versen 1, 3 en 4. En het wordt gezongen vanuit Genemuiden met een bovenstem.

voor alle zieken, bedroefden en eenzame mensen. Die krijgen dit lied aangeboden van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Post met het lied Als de nacht valt in je leven.

voor Gerrit Ronkes van de Enkhuizerzand. Heel veel sterkte van Tutte en Antje. En we gaan luisteren naar Halleluja met het lied Als ik maar weet.

Voor Hendria en de kinderen en vadershoer. Die krijgen dit van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het christelijk mannenkoor Eneas met het lied Nader mijn God bij u.

Het volgende lied gaan we draaien voor Nettie en Yvonne, Klaasje Boert en Ida Bos. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Tennessee Ernie Ford met het lied Whispering Hope.

Voor onze moes Cornelis en Esther Woerterbeek, die vandaag 27 jaar getrouwd zijn. God zegen in het komende jaar toegewenst van Johan en van mij. En ik weet dat jullie Psalm 68 vers 10 heel mooi vinden, dus die heb ik erbij opgezocht met een bovenstem. En dan gaat Onge Roens voor jullie zingen.

Ja, luisteraars, het is rond de klok van 9 en dat betekent dat we tijd nemen voor het gesproken woord. En dat wordt deze avond verzorgd door Dirk Korf. Dirk, van harte welkom vanavond. En het thema voor vanavond zal zijn ootmoedig bidden, naar aanleiding uit Lucas 18, vers 13. Maar dan gaan we straks naar luisteren naar het volgende lied. En die gaan we draaien voor Loes en Ente en Albertje en Inkie. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Volle Verzekering met een solo van Harry Smink.

het ootmoeder bidden. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Om de tollenaars beden en de verhoring daarvan niet verkeerd te zullen verstaan, is het goed om allereerst op te merken dat de tollenaar niet verhoord is, omdat hij een tollenaar was. Het moet eerlijk gezegd worden dat de fariseer, al was hij dan niet beter, toch wel beter deed. Het zou een grote misverstand zijn om de nauwgezetheid van de fariseer als zodanig af te keuren. Het strekt beslist niet tot mensen eer dat hij uit het tolhuis gehaald moet worden. Een tollenaar, dat was een ambtenaar in dienst van de overheid. Op zichzelf is dat geen zonde, maar we moeten hier weten dat deze man eigenlijk in dienst van de Romeinen stond. Israël was door de Romeinse macht overwonnen en bezet. Veel belasting hadden ze aan de vijand te betalen. En nu waren het de tollenaren die er zich voorgaven om hun eigen volk belasting af te persen ten gunste van die heidense heerschappij. Waren zij dan zo Romeins gezind? Dat ook weer niet. Maar ze deden dat omdat zij er zelf goed beter van konden worden. Want zij ontvangen niet alleen hun loon van de Romeinse stadhouder, toch ook eisten zij veel meer van hun verdrukte medeburgers dan dat door de Romeinen gesteld was, zodat zij een groot deel van het ontvangen geld voor zichzelf hielden om zich daarmee te verrijken en wellustig te kunnen leven. De tollenaar, Zacchaeus, had het immers zelf over wat hij door bedrog ontvreemd had. Het behoeft ook geen nader betoog dat hun rijkdom tot een zondig leven leidde. Immers, waar het geld is, daar gaan alle deuren van zondig genot open. Met hetzelfde ruime geweten waarmee zij hun eigen landgenoten bedrogen, hebben ze ook in de zonde kunnen leven. Tollenaren en zondaren, zo worden zij dikwijls in één mond in de schrift genoemd. Geen wonder dat hun omgang door de mensen vermeden werd. Een arm, eerbaar mens weigerde een aalmoes van hen aan te nemen. Het waren verraders en afpersers van eigen volk en daarbij eerlozen en wettelozen. Ze hadden zich de verachting van het volk dus wel waardig gemaakt. In dit licht komt het gebed van de fariseer ons nog dichterbij. Want wie is, als hij dat hoort van de tollenaar, niet geneigd om ervoor te danken dat hij dan toch beter is? Te meer omdat de fariseeën ook nog goed deden aan de armen. Alleen, zij deden het om van de mensen gezien te zijn en om bij God de hemel te verdienen. Maar anders, dan deed de fariseeën toch beter als het nu eens gaat over het doen. We hebben derhalve voor een tollenaar geen goed woord over. En was Christus niet op aarde gekomen om zondaren te redden, dan was hij het tolhuis nooit ingegaan dan alleen om hen rechtvaardig te verderven. Maar hier zien we een tollenaar niet in het tolhuis, doch in de tempel om voor God te buigen. God is hem te sterk geworden en de zonde is hem te veel geworden. Ja, dan gaat een mens een plaats zoeken om zich voor de Heere uit te storten. Hoewel hij dan erkennen moet dat het rechtvaardig zou zijn om voor eeuwig van God verstoten te worden, hij kan het toch niet laten om Gods aangezicht te zoeken. Gij zou juist menen dat zo iemand zo ver mogelijk van God weg zou vluchten. Maar nee, zij kruipen de Heere achterna. Komen zij dan om? Dan komen zij om. Wat zullen de mensen hem veracht hebben toen hij de voorhof binnenging? Ze zullen hem als in mijn laatste geschuwd hebben en met de ogen elkaar toegeroepen: onrein, onrein. De fariseer vindt het zo erg dat hij dit in zijn gebed niet kan verzwijgen. Ge moet het toch maar durven om als zo'n stuk vuilheid binnen de tempelmuren te verschijnen. Maar wie dat nog het minste durfde, dat was deze tollenaar zelf. Hij wist het ook zelf het beste dat hij de minste was. En bij iedere stap die hij deed, was het ook in zijn ogen onrein, onrein. Totdat hij niet meer verder durfde, zodat hij van verre bleef staan. Van verre. Daar vond hij zijn plaats. Achteraf, met neergeslagen ogen.
Als hij op die achterste plaats niet zou moeten bezwijken voor Gods heilige ogen, dan vond hij het al alleen een groot wonder. En dat was geen nederige hoogmoed, zoals er wel eens al te gemakkelijk gezegd wordt, met de minste plaats tevreden te zijn. Nee, dat was hier waarachtige ootmoed. Wat een aangename gebedsgestalte, de ootmoed. Het is het eerste wat een zondaar leert en ook het laatste. De tollenaar waagt het niet om de ogen op te slaan. Er is te veel gebeurd om God in het aangezicht te durven zien. Hij nadert met een heilige schaamte. Enerzijds kan hij het niet laten om God te zoeken. Hij moet naar diezelfde God toe, tegen wie hij gezondigd heeft. Doch anderzijds niet te durven. Deze gestalte kent iedere zondaar die zondaar geworden is. Met neergeslagen ogen slaat hij de hand op de borst. Als het verkeerd gaat in een mensenleven, dan slaat men dikwijls de handen tegen het hoofd, als een teken dat men geen raad meer weet in de ellende. Zo benauwd kan het worden onder de gevolgen van de zonde, want die gevolgen kunnen zo bitter zijn. Zalig echter, wanneer de oorzaak van alle bitterheid in onszelf gevonden wordt, dat is in onze eigen zonde, dan slaan we de hand niet tegen het hoofd, maar tegen de borst, gelijk deze man. Daar waar de pijn zit, leggen we dikwijls onze hand en we denken, hier zit het. Ook de tollenaar legt de hand waar de smart zit, de geestelijke smart. Het is alsof hij zeggen wil, hier zit het, hier van binnen. Wanneer hij zijn hand op de borst slaat op zijn innerlijk, de zetel der zonde. Zijn zonde is een wonde geworden. Hij heeft een pijn die erger is dan lichamelijke pijn. Het is de pijn der zonde. Ja, dat is een ootmoedige gebedsgestalte. Een verwond mens die zichzelf dodelijk verwond heeft met het zwaard van zijn eigen zonde. Dan pas begint de tollenaar te spreken. De gestalte gaat aan de woorden vooraf. Wat is er dan toch een oneindig verschil hoe we ons schikken om tot God te naderen. Je kunt met dezelfde woorden van deze tollenaar toch nog die gestalte missen. Het gaat er niet alleen om wat er gezegd wordt, maar nog veel meer komt het erop aan onder welke gestalte een mens tot de Heere nadert. De alwetende God ziet allereerst het hart aan. O God, wees mij zondaar genadig. Eigenlijk staat er in de Griekse taal, O God, wees mij de zondaar genadig. Hij gevoelt zich dus niet een zondaar, maar de zondaar. Voor hem was er maar één zondaar en dat was hij zelf. Zolang we nog een zondaar zijn, één uit de velen, en zolang het begrip zondaar nog een algemeen begrip voor ons is, tot zo lang zijn we nog niet de zondaar voor God geworden. En is het nog nooit een persoonlijk bewenen van eigen schuld geweest? We kunnen dan nog wel erkennen dat we een zondaar onder de velen zijn, met fouten en gebreken. Maar de schuldbrief is dan toch nooit persoonlijk aan ons adres ontvangen. Als dat gebeurt, dan is er geen verschoning meer achter de zonde van een ander. Maar dan worden we zelf de enige en de grootste zondaar. Daar staan we alleen, alleen voor God. Wat een ootmoedige gestalte voor God, om niet een, maar om de zondaar te zijn. En wat is dan eigenlijk een zondaar voor God? Om dat te verstaan, bezien we ook weer goed wat er hier in de grondtekst staat. Er staat eigenlijk een woord dat betekent het doel missen. Ja, dat is een zondaar. En dat gevoelt hij bij zichzelf, dat hij het doel heeft gemist. Het heerlijke doel waarmee hij in het paradijs geschapen is, om voor God te leven. Dat doel hebben we gemist, want we maakten ons lot los van God, om voortaan voor onszelf te leven. De profeet Daniel noemt vele zonden van de koning Belshazzar, als hij de hand aan de muur heeft geschregen, gewogen doch te licht bevonden. Maar de hoofdzonde vat hij samen, als hij tot de koning zegt, gij hebt God niet verheerlijkt. Denk dat in zin, het doel gemist. Dan hebben we niet alleen zonde, maar dan zijn we zonde. En zo nadert hier dan niet een mens tot God met zonde, maar die ook zelf zonde is. Dat is een zondaar. Zal dat niet in de ootmoed brengen? O, om wat valt er dan nog anders te vragen dan om genade? Geen tiende heeft hij aan te bieden. Nog minder kan hij
er zich op beroemen dat hij 2 maal per week vast, zoals de Farizeeër. Alleen genade, genade of sterven. En waar een zondaar om genade bidt, daar houdt dit vanzelf in dat hij God vrij moet laten, of hij het geven wil of niet. Daar wordt God in zijn vrije macht erkend, en daar wil men geen kwaad van God weten, al zal de hemel gesloten blijven. Genade valt vrij, anders is het geen genade meer. Er behoeft dan ook nauwelijks bij je gezegd te worden dat zulke ootmoedige bidder voor zijn gebed zelf niets geeft. Het is echter wel nodig om dat op te merken. Aangezien de klacht nogal eens wordt gehoord, was mijn gebed maar eens echt. Er kan een remonstrantse adder onder het gras zitten en in deze woorden schuilen, een dwaling waarin men waarlijk van gedacht is dat het gaat om de waardigheid van een gebed. Wie daarop wacht, zal tot zijn dood tevergeefs wachten. Deze tollenaar wilde niet eerst weten of zijn gebed wel echt was, echt of niet. Hij kon het niet anders. Trouwens, om de waarde van een gebed is er nog nooit iemand verhoord. De ootmoed zelf kan de hemel niet scheuren. Dat wist deze zondaar ook wel. Hij komt dan ook niet met zijn ootmoed. Had hij dat gedaan, dan had hij toch nog iets gehad om God aan te bieden. En dan had hij in de grond der zaak maar weinig verschil gemaakt met de Farizeeër. Versta dus goed dat de gestalte zelf de hemel niet bewegen kan. Wie dat probeert, die komt in het duister. De ootmoed bestaat dus hierin, alleen van genade afhankelijk te zijn. En dan mogen er veel gebeden zijn die niet worden verhoord, omdat God het in zijn wijsheid anders heeft beschikt. Maar een gebed om genade is nog nooit afgewezen. De tollenaar heeft het ervaren, want hij ging gerechtvaardig naar zijn huis. Vraag nu niet, was hij dan zo gauw gerechtvaardigd? Want in de genade ligt alles. Het zij dat er voor de eerste maal een kruimel genade uit de hemel valt. Het zij dat er bij voortgang meer van geleerd wordt. Zo valt er hier dan te leren dat er tenslotte maar om 1 ding te smeken valt. Om genade. Voor alle dingen. Genade. Is dat ook uw gebed geworden? Wat een kort gebed. Het is eigenlijk maar een gebed van 1 woord. En toch, het is voor de Heere niet te kort. Maar dat ene woord gaat gepaard met de gebrokenheid van hart om genade te vragen. Dat houdt in de erkenning van Gods rechtvaardig oordeel en van uw eigen verlorenheid. Het betekent dat ge Gods recht zult billijken en uw vonnis zult toestemmen, ook wanneer dat gebed zou worden afgewezen. Deze gestalte is dus zeer vernederend voor een mens. De kroon is hem hier van het hoofd gevallen. Hij moet zinken en wegzinken, tenzij dat hij terecht mag komen in de armen van Gods welbehagen. Dat is in Christus, want de bron der genade is alleen Christus. Hij moet op rekening van een ander. Een ander moet het doen wat hij zelf niet meer kan doen. Om genade bidden, het is dus een overgave van zichzelf aan de vrijmacht Gods en tegelijk een steun op de ontfermingen Gods. Maar wat wordt de Heere verheerlijkt in zulk een gebed? Het is God zo behagelijk wanneer daar een gevallen mens zijn val gaat erkennen voor de troon van zijn majesteit. Het is de Heere zo aangenaam als een verloren zoon of dochter zo terugkomt. Ja, meer, de Heere wacht op zulk een zoon of dochter toen ze daar van verre stonden en de ogen niet durfden opheffen. Konden zij het niet bezien dat er een borg was die op schuld stond te wachten? Is dat niet moedgevend voor u, arme zondaar? De Heere staat nu juist op uw schuld te wachten, want er is een borg voor de schuld en het is hem een borgtochtelijke vreugde om zijn kruisverdiensten kwijt te kunnen aan tollenaren, om zijn kruis aan tollenaren en zondaren. We kunnen voor Jezus nooit te slecht zijn om tot hem te naderen. Wel te goed. Houd dan maar moed, laat dan niet los. Het is de Satan die u van de troon wil afhouden, omdat gij te slecht zou zijn. Want de duivel weet ook wel dat het een troon der genade is. Hij wil niet dat gij terechtkomt in de armen van Gods ontfermingen. En daarom zoekt hij alle middelen om u uit uw binnenkamer te houden. Tot 1 zegt hij,
je bent er te goed voor. Tot de ander, je bent er te slecht voor. En daar de zonde tot de laatste snik blijft inwonen, kom ge ook de bede van de tollenaar nooit te boven. Dat heb ge eerst wel gedacht, maar het werd minder in plaats van beter. De kracht der verdorvenheid houdt niet op. En hoe dichter ge komt tot de troon Gods, des te groter zondaar wordt ge. Onder het heilige licht van die troon krijgt ge hoe langer hoe meer genade nodig. Er wordt niet alleen een ontvangen van genade, maar er wordt ook een leven uit genade. Dat is een leven uit Christus. Anders is het nog omkomen. Zo zal het dan ook de laatste bede moeten zijn. O God, wees mij zondaar genadig, want alleen tollenaren en zondaren zullen de hemelpoort binnengaan.

We willen Dirk Korf weer hartelijk bedanken voor zijn medewerking van vanavond en graag tot de volgende keer. We gaan weer verder met onze verzoekjes en het volgende lied gaan we draaien voor onze va en moe, Meindert en Annekie Post, die vandaag 34 jaar getrouwd zijn. En daarom een mooi lied van jullie kinderen en kleinkinderen. En we gaan luisteren naar Psalm 84 en daarvan de versen 1, 2 en 6. En dat is een samenzang onder leiding van Peter Wildeman met een bovenstem.

voor onze trouwe luisteraar Gerrit Broekhuizen in Kampen. Gerrit, de hartelijke groeten vanuit de studio met het lied Welk een vriend is onze Jezus? En dat wordt gezongen door de Urkerzangers.

Een bemoedigend lied voor de familie Hoekstra-Bakker en Karin Schraal-Hoekstra. En we gaan luisteren naar het jongerenkoor Jicht el Djahu met het lied Maranatha.

Voor dominee en mevrouw van Vulpen en de kinderen. Jullie krijgen dit lied ter bemoediging en de hartelijke groeten van Puk en Marianne. En tevens is dit lied ook voor Jenny van Meindert. Jullie ook de liefdevolle groeten van Puk en Marianne. En we gaan luisteren naar Crescendo met een solo van Teun Schenk met het lied Vol verwachting blijf ik uitzien.

Ja, luisteraars, we zijn toegekomen aan ons laatste verzoekje van vanavond. En dan wil ik graag de avond met elkaar afsluiten uit 1 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 4. En die laatste verzoekjes gaan we draaien voor Puk en Marianne, Attie en Barry en Geertje en Trientje. En voor Jenny van Meindert. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan dit lied ook draaien voor dominee en mevrouw Bos en dominee en mevrouw Bredenhof en gezin. Die krijgen dit namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar het lied Groot is uw trouw o Heer. En dat is een samenzang met het Groot Johannes de Heerkoor en Genemuiders Stereokoor.

1 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 4. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Weet u nog wat er afgelopen zondag in de kerk gebeden is? Welke voorbeden waarvoor gedankt is? Dat is wel belangrijk, want de bedoeling is dat alle gemeenteleden die punten mee naar huis nemen en in hun eigen gebeden noemen. Bidden is belangrijk, maar niet alleen voor uzelf of voor je familie of gemeenteleden. Nee, Paulus laat aan Timotheus zien dat we voor iedereen moeten bidden. Hij noemt daarbij bewust de belangrijke mensen die invloedrijke functies bekleden in onze maatschappij. Dat is de reden dat er in onze kerkdiensten vaak voor de overheid gebeden wordt. En waarom? Ergens is het logisch. Als zij bewaard worden voor dwaas en zondig gedrag, vaart heel de maatschappij er wel bij, inclusief de kerk.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan een einde gekomen van ons programma Ziekentroost. Wij willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en wij leven, tot volgende week donderdag. Namens het team van Ziekentroost nog een fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht horen.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
1: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
0: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisde zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.

Elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Oh, jij...

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there, crying all alone in your...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.